0: Your Golden Years.
1: Nostalgiebus.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je het niet verder.

maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dender

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leeuw?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Mijn kusfiets is helemaal aan de klok.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is ge...
3: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
5: Elk je eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify, het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.
6: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70s top 1000.
5: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
7: Nostalgie. Goedemorgen, een waterpistool. Ik heb nooit gedacht dat ik dat nog zo vaak zou kunnen gebruiken na mijn tienerjaren. Ik heb er op zolder een paar gevonden. En ik moet zeggen, ik ben gewapend. Gewapend tegen de hitte. Welkom in de Good Morning Show. Your golden years. Nostalgie. Het is 7 uur. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het crisiscentrum komt deze voormiddag bijeen over de hittegolf. Gisteravond al vergaderde de groep die gezondheidscrisissen coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week met temperaturen tot 37, 39 graden en uitzonderlijk warme nachten tot 28 graden in de steden zelfs. De kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken uiteraard, geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de heetste uren van de dag en nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. De bouwsector doet het opnieuw goed. Voor het eerst sinds 4 jaar groeien veel bedrijven en zien ze hun orderboekjes opnieuw vollopen. Komt vooral door de Vlaamse renovatieplicht, die verplicht kopers uiteraard van een energieverslindende woning met EPC-label E of F om binnen de 6 jaar minstens het label D te bereiken. Al vrezen veel bouwbedrijven dat die heropleving maar tijdelijk is, want de nieuwbouw die blijft nog altijd kwakkelen. Mensen wachten af tot het economisch weer wat beter gaat om een huis of een appartement te bouwen. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 doelpunten van de topscorer aller tijden op WK's, Lionel Messi. Hij scoorde zijn 18e doelpunt. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé die prikte 2 goals tegen de netten. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En Noorwegen won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. Ook Haaland maakte opnieuw 2 doelpunten. Net als Sar voor Senegal. En onze rode duivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw Shireen beviel afgelopen weekend van een zoon Praise. Doku vloog naar de Britse hoofdstad Londen om zijn vrouw bij te staan bij die bevalling. De rode duivel sukkelt ook nog altijd met zijn luchtwegen en neemt nu antibiotica. Het is wel nog niet zeker of hij zaterdag meespeelt tegen Nieuw-Zeeland, die o zo belangrijke interland voor de rode duivels. Vanmorgen eerst wolkenvelden, daarna veel zon en vooral warme maxima. 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39 graden.
7: Er staat momenteel al 58 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je een uur. Van Sint-Niklaas-West tot Lokeren op de E40 Gent-Brussel 24 minuten van Aalst tot Ternat. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek komt er 16 minuten bij van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 11 minuten trager van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de E40 Luik-Brussel verlies je 11 minuten van Haasrode tot Bertem. Op de E429 Doornik-Brussel komt er 11 minuten bij van Bierche tot Tubeke. En op de Antwerpse ring richting Nederland plus 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Andere vertragingen op dit moment maximaal 9 minuten.
6: The Good Morning Show
5: met Johan Henneman.

Ziezo, zo zijn de batterijen helemaal opgeladen. 5000 volts en I'm on fire. 6 over 7. Welkom in de Good Morning Show. Zal ik je stevig wakker maken? Tenminste, George Michael en Andrew Ritchie. Die gaan dat doen als Wham!

0: Met zo'n chanson mag je mij elke morgen wakker maken. Gilbert Montagnier. En The Fool, het is 7:13. The sun ain't gonna shine anymore. Nee, nee, we zijn nog niet toe daaraan. Maar de Walker Brothers, die zingen daar zo meteen over. Maar het klopt niet helemaal wat ze zingen. Ik heb de weerman, de echte enige, Erwin Franks aan de lijn. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, die titel van die classic, daar gaan we niet te veel op letten, denk ik. Ik denk dat er wat anders aankomt. Vertel eens.
1: Door de hitte zijn er boven Engeland afgelopen nacht onweersbuien ontstaan. En die onweerszone verplaatst zich nu richting de kust. Daar valt hier en daar al wat regen. Later deze ochtend kan het ook in meerdere provincies tot een bui komen. Het is wel de verwachting wanneer het aardoppervlak opnieuw wat warmer wordt, dat die buitjes verdwijnen. Het wordt dan opnieuw zonnig en warm. Bij 30 graden, 31 graden. Aan de kust is het wat koeler. Enerzijds door die regen van vanmorgen. Anderzijds door de zeebries bij een graad of 6, 27.
0: Oké, daar valt het nog wel iets mee aan zee, de regen. Ja, ik verwacht regen altijd op het einde van de dag. Een verfrissende douche, maar dat gaat er niet van komen.
1: Het kan altijd, hè. Een warmteonweer in dit soort tropische temperaturen kan zich altijd vormen. Dat kan in de ochtend, dat kan in de nacht, dat kan middagavond. Je moet je daar altijd op voorbereiden.
0: Ja, 30 graden, 31 graden, 32 valt nog mee, zeker in vergelijking met wat er afkomt.
1: Ja, morgen warmst, bij veel zon richting 35 graden. Het is zonnig, maar net als vandaag kan er zich dus in deze temperaturen altijd een lokaal warmteonweer vormen. En dan donderdag, vrijdag en zaterdag bereikt ons nog hetere lucht. Ja, je vraagt je af, kan het nog wel warmer? Ja, met temperaturen tussen 35 en 39 graden. Dat wordt echt wel bakken en braden. Gelukkig liggen de examens en de toetsen achter ons.
0: Ja, en we zullen ons ook moeten neerleggen, want zware inspanningen die worden niet meer van ons verwacht natuurlijk, als het zo warm wordt.
1: Ja, zeker.
0: Oké, Erwin, we slagen ons door. Ben ervan overtuigd. Ik hoor jou morgen terug. Tot dan, hè.

0: Het zou een verfrissende gedachte kunnen zijn. De Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Clive Davis is overleden en dat is een hele bekende platenproducer. Man die heel veel mensen ontdekt heeft. Ik heb het er straks over. Na Bob Marley en The Wailers met Stir It Up. Reggae uit de 70s is dat. Reggae die eigenlijk in de jaren 70 toch wel heel erg populair werd. En ook in jouw feest van de 70s kom je ook vaak tegen in de 70s top 1000 straks. Vanaf 9 uur hier bij Nostalgie Plus.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het beste uit de 60s,
7: 70s
4: en 80s.

Goedemorgen, 7:55. Gisteren werd het nieuws bekendgemaakt dat Clive Davis is overleden. Dat is een hele grote Amerikaanse muziekproducer. Hij is 94 geworden, Clive Davis. En Clive Davis was belangrijk in de carrière van heel veel artiesten. Onder andere voor Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin en Alicia Keys als platenbaas. Hij werd opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame in 2000 was dat. En won in zijn carrière maar liefst 5 Grammys, waaronder de Trustees Award van de Recording Academy. En een van de mensen die Bruce Springsteen ontdekt heeft, of hij is de ontdekker van Bruce Springsteen, is Clive Davis. En Bruce heeft een aangrijpende getuigenis op zijn Instagram-account gedeeld met zijn fans. Hij rouwt om het verleiden van een grote platenman en een hele goede vriend. Hij was 22 toen hij zijn leven zag veranderen dankzij Clive Davis, die hem toen tekende voor het platenlabel Columbia Records. En hij behandelde hem toen al met heel veel respect als 22-jarige. En dat bleef hij doen met evenveel respect.

0: een van de grote ontdekkingen van de gisteren overleden Clive Davis. Bekend Amerikaans platenproducer Bruce Springsteen. Hij was dat met een van zijn grote hits. Human Touch, het is 8:30.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 8:30, 8:30. Ja, ik kan blijkbaar niet snel genoeg bij.

0: De top 1000 van de 70's zijn. Ja, vandaar waarschijnlijk. Sorry, geen nieuws. Er is iets misgelopen. Maar het verkeer is er wel. En daar wordt even kijken. 104 kilometer file geteld. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Verlies een half uur van Sint-Niklaas-Centrum tot Lokeren. Op de E314 Lummel-Leuven 20 minuten erbij. Van Aarschot tot Leuven. Op de E40 Luik-Brussel 20 minuten erbij. Van Haasrode tot Berten. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 18 minuten trager. Van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. De Brusselse binnenring, daar komt 17 minuten bij. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan en de E17 Sint-Niklaas Antwerpen. Verlies een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. Ook een kwartier trager op de E40 en Brussel, van Haast tot Groot-Bijgaarde. En op de E429 Doornik-Brussel plus 11 minuten van Bierge tot Tubeke. Andere vertragingen, maximaal 9 minuten. Als je de lijst erbij neemt van de 70's top 1000 in jouw feest van de 70's, dan ben je ze zeker al tegengekomen. Je vindt die lijst op nostalgie.plus. Louisa Fernandez met Love on You. Die draai ik zo meteen al.
1: Good Morning Show.
2: Met Johan Henneman.

0: Natuurlijk ben je gek op al die fantastische platen uit de 70s. Daarom is het ook zo'n groot feest vanaf 9 uur in de top 1000 van de 70s. En over de jaren 70 gesproken, Bellamy Brothers komt er straks aan met een andere dan Let Your Love Flow. De welke dat wordt, even geduld, je komt het zo te weten.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Het zou een liefdesballade kunnen zijn. Maar heel melig en romantisch is het niet. Hè? Klinkt het toch niet? Ben Ryan, fantastische classic uit de 80s. Uit de 60s liever met Eloise. En over de classics gesproken uit de 70s. Bellamy Brothers ken je natuurlijk van Let Your Love Flow. Dat is wel heel bekend. Maar herinner je je deze nog? If I said you had a beautiful body, would you hold it against me?

Prince kan je op zijn minst loslippig noemen. Daarom ook Kiss straks met Prince and the Revolution hier in de Good Morning Show. Maar het is 8 voor 8 en ze zijn er ook, de kranten vandaag. De titels op de voorpagina op deze 23e juni. Het nieuwsblad titelt: scholen grijpen in door hitte. Kinderen mogen thuis blijven. Lessen en uitstapjes geschrapt. Dag na bevalling opnieuw bij Rode Duivels. Met een foto erbij van Jeremy Doku op de voorpagina van het nieuwsblad. En Nine Golan rijdt zonder rijbewijs door rood licht en ontwijkt nipt politievoertuig. Het laatste nieuws dan. Crisiscentrum zit samen over hittegolf. Kans is reëel dat code rood wordt afgekondigd. En dan iets over de Britse politiek. Starmer neemt in tranen ontslag. Nieuwe Britse premier wordt 7e in 10 jaar tijd. En ook Jeremy Doku op de voorpagina van het laatste nieuws. Doku, in Londen papa geworden, vliegt vandaag al terug naar Verenigde Staten. De standaard dan. Nationaal crisiscentrum komt samen in aanloop naar warmste nacht ooit. Openlijke karaktermoord isoleert Verlinde in de regering De Wever. En dan miljoenen songs, maar onder duizenden van Vlaamse artiesten ingezet voor AI-training. De titels op de voorpagina van de morgen. Gent blokkeert Grok en DeepSeek voor stadspersoneel. Dat zijn AI-toepassingen. Zijn niet veilig volgens de stad Gent. De warmte wacht niet meer op de zomervakantie. Worden vroeg hittegolven het nieuwe normaal. En 10 jaar na Brexit moeten Britten weer op zoek naar premier. Titels in Gazet van Antwerpen. Haven moet pompen om water in dokken te houden. Hitte en klimaatverandering vormen een acuut probleem. Vandaag 32 graden. Scholen hebben al de moeite om hoofden koel te houden. En Jeremy Doku ook op de voorpagina van Gazet van Antwerpen. Jeremy Doku en Shireen, ouders van Praise. Vandaag is hij terug bij Rode Duivels. Belang van Limburg, hitte op school. Alles helpt, zelfs de sproeier van de meester. Wie leraar wil worden, moet slagen voor taaltest Nederlands. En Freddy Orion verblijft in gesloten afdeling van het openbaar psychiatrisch zorgcentrum Rekem. Dat zijn ze, de titels in de Vlaamse.

0: Kiss.
1: De rock'n'roll classics van Buddy Holly, die deden het ook in de 70s. Dat hoef je niet te vragen en hoef je niet uit te leggen aan Linda Ronstedt. Je hoort ze zo na het nieuws.
2: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
3: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
3: Allee.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer, boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
9: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
1: Nostalgie. Ga je wandelen, ga je fietsen, moet je met de auto ergens naartoe, neem dan zeker voldoende water mee. Dat is heel belangrijk, want je moet je vochtpeil toch op niveau houden. Zeker bij dit weer. Een hele goede morgen.
10: Your golden.
1: Het is zo goed als 8 uur. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven.
11: Een hele goede morgen. Het crisiscentrum komt deze voormiddag bijeen over de hittegolf. Gisteravond al vergaderde de groep die gezondheidscrisis coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week met temperaturen zoals we weten tot 37 graden en uitzonderlijk warme nachten tot 28 graden, vooral dan in de grootsteden. De kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken natuurlijk, geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de heetste uren van de dag en nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. De bouwsector bij ons doet het opnieuw goed. Voor het eerst sinds 4 jaar groeien veel bedrijven en zien ze hun orderboekjes opnieuw vollopen. Komt vooral door de Vlaamse renovatieplicht, die verplicht kopers van een energieverslindende woning met EPC-label E of F om binnen de 6 jaar minstens het label D of C te bereiken. Al vrezen veel bouwbedrijven toch dat de heropleving maar tijdelijk is, want die nieuwbouw die blijft nog altijd kwakkelen. Mensen wachten af tot het economisch weer wat beter gaat om een huis of appartement te bouwen of verbouwen. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 goals van topscorer aller tijden op die WK's, Lionel Messi. Het was al zijn 18e doelpunt. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé scoorde 2 goals. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde daar. En Noorwegen won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. En Haaland die prikte ook opnieuw 2 doelpunten tegen de netten, net als Sar voor Senegal. En Jordanië is uitgeschakeld, het verloor vanmorgen van Algerije met 1-2. En onze rode duivel Jeremy Doku is opnieuw onderweg naar de VS na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku miste de wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie, maar mocht van de medische staf toch naar de bevalling van zijn vrouw. Vanavond sluit Doku aan bij de Duivelsgroep in Seattle en vanaf morgen traint hij opnieuw mee. Of Doku zaterdag kan meespelen tegen Nieuw-Zeeland is nog onduidelijk. Vanmorgen eerst wolkenvelden, maar ook wat regen, vooral dan in West-Vlaanderen, zei onze weerman. Daarna veel zon en vooral warme maxima. 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39 graden.
1: 151 kilometer file. Ik heb voor jou de vertragingen van een kwartier en meer. De E19 Mechelen-Brussel. Daar verlies je op dit moment 24 minuten van Zems tot Machelen. Op de binnenring rond Brussel plus 23 minuten. Van Expo tot Machelen worden we aan. Op de E314 Lubbeleuven 20 minuten trager. Van Aarschot tot Wilsterdorp. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek ook plus 20 minuten. Van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. 18 minuten erbij op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Plus 16 minuten op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Van Sint-Niklaas-Centrum tot Lokeren. En op de E40 Gent-Brussel 16 minuten trager van Aalst tot Ternat. Een kwartier extra op de A12 Boom-Antwerpen. Van Boom tot Wilrijk. En op de E313 Lumme-Antwerpen ook een kwartier extra. Van Massenhoven tot Wommelgem. Andere vertragingen maximum 14 minuten.
0: Good Morning Show
9: met Johan Henneman.

Voor Buddy Holly was het zijn laatste hit. Voor Linda Ronstedt lang niet haar laatste, maar wel een hele grote deze. It's so easy, het is 6 over 8. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show. Ik zie dat die Alan Parsons Project op het ontbijtmenu staat. Blijf dus luisteren naar de Good Morning Show en aan Sam Cooke.

Israël won meer dan één keer het Eurovisie Songfestival. Dat deden ze in 1979 met Milk & Honey en Halleluja. 7:12. Ik heb het daarnet al verteld dat Alan Parsons op het ontbijtmenu staat hier in de Good Morning Show. Met de stem van Eric Wolfson. Het is een album uit mijn collectie, deze Ammonia Avenue. En deze Don't Answer Me erop.

0: Vive la France, dat was een reeks albums, dubbel albums, in de jaren 70 is uitgebracht. En daarop staan hele mooie Franse liedjes en ik heb die allemaal. Alle volumes, ik denk dat er een stuk of 7 zijn. En Gérard de Normand, die staat daar ook op met Voici les clés en die deel ik straks met jou in de Good Morning Show. Nu Michael Jackson.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lucht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify. Het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.

Voor mij maakt het blijven duren, het feest van de 70s, hoor. Jouw feest van de 70s. En die top 1000, die mag nog een paar weken duren. Maar ja, eens we de 1000 gedraaid hebben, dan zit die erop natuurlijk. Maar geniet ervan, zeker straks vanaf 9 uur. Met jouw favoriet hits uit de 70s. Zoals deze Michael Jackson. Ouch, Overkill. Ja, dan zitten we in de jaren 90. Die haalde de mosterd in de 60s voor zijn grote hit bij Neil Diamond.

0: Als er iets is wat je vaak kwijtgeraakt, dan zijn ze sleutels. Maar de sleutel tot jouw geluk zou je beter niet doen. En Gérard Lenormand bewaart die goed. Die hangen namelijk aan zijn sleutelbos. Het is 8:58. Hier zijn de hoofdpunten van het ochtendnieuws met Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. In het geheim naaktfoto's maken van je vrouw. Sommige Belgische mannen doen dat en delen en becommentariëren die dan op minstens 20 sites en groepen op sociale media. Zoals Facebookgroepen en Telegram-chats met duizenden leden en aparte sites. Het is een opmerkelijk onderzoek van onze VRT-nieuwscollega's. Het delen van naaktfoto's zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Maar justitie en politie luisteren niet altijd naar de slachtoffers, zeggen ze. De gemiddelde Belg kan pas na kleine 2 weken verlof na elkaar loskomen van zijn of haar werk, blijkt uit onderzoek van HR-groep SD Works in 16 Europese landen bij 1000 werknemers. Bij ons kiezen mensen vooral voor een gezonde mix van korte en langere vakanties. En bijna de helft van de werknemers zegt dat het verlof niet echt op voorhand moet worden aangevraagd. De spoorwegen laten deze week extra treinen rijden van en naar zee, want ze denken dat veel mensen daar gaan afkoelen. Het gaat onder meer om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen. Het weer dan nog, vanmorgen eerst wolkenvelden, maar ook wat regen, vooral in West-Vlaanderen. Daarna veel zon en vooral warme maxima, 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden en de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er kan plaatselijk morgen en overmorgen altijd wel een warmteonweer losbarsten.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 150 kilometer file nog altijd. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 26 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten erbij van Expo tot Machelen-Woluwelaan. 24 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. Op de E40 Luik-Brussel verlies je 23 minuten van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 22 minuten erbij van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten trager van Waterloo Centrum tot Wenneriek in de Dreef. Extra 14 minuten op de E40 Gent-Brussel van Groot-Bijgaarde en ook al een klein kwartiertje 14 minuten op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Hommelgem. Andere vertragingen, maximum 13 minuten. In Ierland maken ze veel, veel goede songs. Die worden niet allemaal hits in Vlaanderen. Joe Dolan, dat is zo iemand die al decennia meegaat en die hier heel erg bekend werd in het begin van de jaren 70 met die was such a good looking woman komt er straks aan.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Een grote doos vol disco-snoepjes. Die hadden ze naar binnen toen ze het maakten. Ik heb het over ABBA. En Voulez-vous hoor je straks hier in de Good Morning Show.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
9: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
10: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
11: Ik wacht op de solden, schat.
10: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

Geen zorgen over de zomer. We gaan geen zon tekort komen hoor. The Kinks met Sunny Afternoon. Het is 9:14. Ik had het net al over snoepjes. Snoepjes uit de 70s, weet je dat nog? Van die colaflesjes. Ja. En er waren ook van die vliegende schotels, kleine vliegende schotels. Ja, een soort papier was het. En daarin zat van dat zuurpoeder. Enzovoort, enzovoort. Weet jij trouwens nog welke snoepjes je vrat gewoon in de 70s? Je mag het me laten weten, hè. Via WhatsApp, hè. 0477 900 800. ABBA.

Het zijn de laatste dagen een echte verademing om te gaan tanken. Ja, we zitten al dik onder de 2 euro. 1,9 voor een litertje diesel of een liter benzine. En het ziet eruit dat de prijs nog wat gaat dalen. Hangt allemaal af van de onderhandelingen natuurlijk. Ja, in de jaren 70 zaten we toch ook met olieproblemen. Weet je dat nog allemaal?

Jouw feest van de 70s, daar heb je natuurlijk ontzettend veel zin in. En nog meer zin in gekregen natuurlijk. Dankzij de Tramps, The Night, The Lights Went Out in New York City. We vliegen er weer in jouw feest van de 70s met de 70s top 1000. Ja, Leens is al boven de 400. Ze telt voortaf na 9 uur. Ik heb voor jou nog Bee Gees met Words.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Serieus? Jij toch niet?
2: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
8: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
9: Regen aan zee, fluisteren mijn spionnen mij in. En ook in Antwerpen voel ik vocht in de lucht. Ik ben daar niet op voorzien. Of ik heb gisteren weer niet goed naar het weerbericht geluisterd. Zou zeer goed kunnen. Onze playlist staat rockvast. Welkom bij de 70's top 1000. Your golden years. Nostalgie. Met het nieuws van 9 uur krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
10: Een goedemorgen. In het geheim naaktfoto's maken van je vrouw. Sommige Belgische mannen doen dat en delen die en becommentariëren die foto's dan op minstens 20 sites en groepen op sociale media. Zoals Facebook en Telegram chats met duizenden leden en aparte sites. Van een vrouwelijk slachtoffer vind je soms tot honderden foto's terug. En mannen die overtuigend kunnen bewijzen dat het om hun partner gaat, die krijgen zelfs een officieel certificaat. Het is een opmerkelijk onderzoek van onze VRT-nieuwscollega's. Het delen van naaktfoto's zonder toestemming en medeweten is wel strafbaar. Maar justitie en politie luisteren niet altijd naar de slachtoffers, zeggen die. De Vlaamse regering moet dringend meer zwemzones openstellen in onze waterlopen en kanalen. Zo kunnen meer mensen eens in het water duiken of springen om af te koelen of te verfrissen als het zo'n tropisch warm weer is bij ons. Dat zegt Groen, naar aanleiding dus van de hittegolf deze week. De partij noemt het geen luxe, maar een basisbehoefte, want het kost bijna niets en alle bestaande zwemplekken zoals voor zwem- en sportclubs, die moeten meteen ook voor iedereen toegankelijk worden. Bijna 1 miljoen nieuwe elektrische auto's zijn er sinds begin van dit jaar ingeschreven in de Europese landen. En dat is goed voor 20% van alle nieuwe wagens, zegt de organisatie van Europese autobouwers. Populairste blijven wel de hybrides, met 38% nieuwe verkochte modellen. En de diesel- en benzinewagens die blijven terrein verliezen op de Europese automarkt. Eerst wolkenvelden, maar ook wat regen, vooral dan in West-Vlaanderen. Daarna veel zon en vooral warme maxima, 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten morgen en overmorgen. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39, plaatselijk 40 graden.
9: Je hebt goed geluisterd. Hè? Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 25 minuten. Van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan Brusselse Binnenring. 20 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. 20 minuten van Hazum tot Antwerpen-West E19 Mechelen-Brussel. 20 minuten van Zems tot Machelen E313 Lumme-Antwerpen. 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. E40 Luik-Brussel. 20 minuten van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe. E17 Sint-Niklaas-Gent een kwartier. Van Waasmunster tot Beervelde. Brusselse buitenringen kwartier van Mont-Saint-Jean tot de Welriekende Dreef. A12 Boom Antwerpen. 15 minuten van Aartslaar tot Wilrijk. Op de E411 namen Brussel. 10 minuten van Jezusdijk tot Oudergem. Brusselse buitenring 10 minuten van Leonard tot Zaventem-Hainolaan. En op de N16 Willebroek-Mechelen verlies je 20 minuten van de Mechelse Steenweg tot de Oscar van Kesbeekstraat.
7: De De 70's Top 1000 met Leen Desmarais.
8: Nummer 393.

Glamrock doet het goed in deze 70s top 1000. 7 noteringen voor The Sweet. En dit is nog maar nummer 2. Die oude rakkers doen het goed in de jaren waarin hun haren het normaal waren. Ik heb 3 keer moeten kijken of het wel klopte. Maar 2 noteringen waren voor Dire Straits. Maar natuurlijk, die begonnen pas in 1977. Toen ze goed en wel op dreef waren, was het decennium om. Eerste notering, zometeen Lady Writer. Nummer 2, Sultans of Swing is een top 20er. En you know the drill, stem hem op 1 als je hem daar wil zien eindigen. Maar nu eerst Lady Writer, daarna Billy Paul. Only the strong survive.

0: Survival of the fittest. De wet van Darwin is dat zeker. Hè? Only the strong survive. En daarmee is ook Billy Paul uitgezongen.
1: De 70s top 1000.
0: Als we zo al beginnen te babbelen, dat wil zeggen dat de grote namen hun plicht vervuld hebben. En we steeds dichter bij de allergrootste kleppers komen natuurlijk. CCR 2 van de 6 noteringen zullen straks een feit zijn. Nog 4 te gaan. Up Around the Bend, dat is een kluifje naar het kuifje van Rick, die een bijzonder grote fan was en is. Zegt hij, ik ben ondertussen 67 jaar en durf mijn gitaar nogal eens ter hand te nemen om mee te spelen. Rick, rep u, want het is zover.
2: Nummer 390.

ruwe sound van het begin van het decennium uit 1970. Up Around the Bend, CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Een van de sounds van de 70s zijn de jongens en vooral Mash uit Glasgow, Schotland. Middle of the Road met Sally Carr. De Schotten die zich samen met tenoren ook het meest laten zien en horen op het WK. En dan bedoel ik vooral naast het veld met hun anthem. Wat is het? No Scotland, No Party. En de 80s classic van de Proclaimers, die zingen ze ook al eens, 500 Miles. Of ze de tweede ronde gaan halen, dat weet ik niet. Maar dat weten wij ook niet. Verre van. Swat. Hier is Middle of the Road from Scotland en Sacramento.

0: En ze mogen nog niet gaan rusten. We hebben ze nog nodig in deze 70s top 1000. Middle of the road.
1: Straks
2: in de 70s top 1000.
0: Jawel, ook Ringo Starr liet zich na de split van de Beatles horen begin jaren 70. Straks horen we het resultaat daar nog eens van in Photograph. En de magie duurt verder voor Donna Summer. Straks Could It Be Magic.
3: Karglas herstelt, Karglas vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Karglas. Maak nu je afspraak op karglas.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op karglas.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codor New Raventas Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: De 70s top 1000.
13: Nostalgie plus. Nummer 388.

De long tall glasses van Leo Sayer zetten we zo dadelijk op onze neus. Dit was Ringo Starr en Photograph. Eerst Donna Summer, die niet altijd zo blij was met haar sexy imago in de 70s. Maar als je songs maakt met dit begin hier... Tja,

0: Ik denk dat hem kan dansen. Wat denk jij? Long Tall Glasses van Leo Sayer. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 20 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E19 Mechelen-Brussel. 20 minuten verlies van Zemst tot Machelen. Op de E313 Lummen-Antwerpen. Een kwartier van Massenhoven tot Wommelgem, Brusselse binnenring. Een kwartier van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Op de A12 Boom-Antwerpen 10 minuten verlies van Aartslaar tot Wilrijk. En op de E40 Luik-Brussel tenslotte ook 10 minuten van Bertum tot Sint-Stevens-Woerden.
1: De 70's Top 1000.
2: Nostalgie. Nummer 385.

0: dat wil zeggen richting Nostalgie Plus. En dit fantastisch mooie liedje, dat is voor zometeen van de Eagles. En ook... Een beetje laid back met dit warme weer dat voorlopig op zich laat wachten. Maar het komt eraan. We gaan niet beginnen neuten natuurlijk. Jimmy Gilstrap.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
6: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
8: De 70s top 1000.
9: Nummer 384.

0: 1977, There's a New Kid in Town, The Eagles.
1: The 70s. Top 1000.
0: En van de Eagles verwachten we nog One of These Nights. En natuurlijk Hotel California. Die hebben nog te goed van de band. Terwijl voor mij deze New Kid in Town misschien wel de mooiste is, mag ik dat zeggen. Maar ja, over goestingen, kleuren, geuren en muziek wordt er natuurlijk niet gediscussieerd. En over nog iets, over schoenen, daar discussieert een mens ook niet over. Zometeen Jim Gilstrap, maar eerst Gladys Knight, die ondertussen 82 jaar is, zag ik, en die nog altijd optreedt. Over 3 dagen staat ze in de Rochester International Jazz Festival. Die doet gewoon nog festivals, hè, op haar 82 jaar, alstublieft. En het is niet het enige van de zomer. Ze host van hot naar her, maar eerst komt ze hier langs met haar pips en Baby, Don't Change Your Mind.
1: Nummer 383.

luisteraars. Het is 10 minuten voor 10. Zometeen ontmoeten we het mooiste meisje van de wereld. Of toch van deze 70s top 1000. Eerst richting Achterhoek nu. Met een dramatisch verhaal. Waarin gitaren en motoren een hoofdrol spelen. En dat verhaal, dat wordt verteld door onze Nederlandse vrienden van Normaal.

0: in de 70s top 1000.
1: En jawel, ook Janis Joplin heeft met haar Bobby McGee de top 1000 gehaald. En ook deze jonge dame.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
5: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
6: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
7: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus. Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
5: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
8: Nostalgie. Jawel en welkom bij die 70's top 1000 van Nostalgie Plus. Nog tot vrijdagavond hier. Your golden years. Nostalgie. Het is bijna 10:00. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Mantelzorgers moeten binnenkort minder administratie doen en ze worden beter ondersteund. Er komt ook één centraal informatiepunt waar erkende mantelzorgers meteen de juiste informatie krijgen over een specifieke situatie. Dat staat in een nieuw actieplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De regering bekijkt ook juridisch hoe mantelzorgers gezondheidsdata, behandelplannen en zorginstructies kunnen inkijken van familieleden of andere mensen die ze verzorgen. Want door de privacywet is dat nu allemaal niet zo evident meer. Er zijn in ons land meer dan 30.000 erkende mantelzorgers. En de Vlaamse regering moet dringend meer zwemzones openstellen in onze waterlopen en kanalen. Zo kunnen meer mensen eens in het water duiken of springen om af te koelen of te verfrissen als het zo'n tropisch warm weer is bij ons. Dat zegt Groen naar aanleiding van de hittegolf deze week. De partij noemt het geen luxe, maar een basisbehoefte. Want het kost bijna niets en alle bestaande zwemplekken, zoals voor zwem- en sportclubs, moeten ook meteen voor iedereen toegankelijk worden, zegt Groen. En in Frankrijk zijn al meer dan 20 mensen verdronken sinds begin dit weekend, omdat ze gingen zwemmen op onbewaakte plaatsen. Daarom vraagt de Franse minister van Sport om de veiligheidsregels te blijven respecteren. Zeker bij hittegolven zoals nu, wanneer mensen niet altijd nadenken als ze ergens in het water gaan springen. De Franse overheid waarschuwt iedereen om zeker te zwemmen in bewaakte zones. Regen- en onweersbuien trekken over ons land. Daarna droger en licht bewolkt, maar ook zon bij 29 graden aan zee tot 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en in het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.
8: Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je ook een kwartier van Zemst tot Machelen. Op de A12 Boom-Antwerpen 10 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. N16 Willebroek-Mechelen 10 minuten verlies van Tisselt tot Mechelen-Noord. Op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen ook 10 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West.
7: De 70's Top 1000 met Leen Desmarais. Nummer 379.
10: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Janis Joplin, Me en Bobby McGee. Een paar dagen voor haar overlijden is dit opgenomen. En dus postuum een grote hit geworden voor Janis Joplin. Marie-Christine komt nog even terug op die Eagles en een New Kid in Town. En dat ik zei, mag ik zeggen dat ik dit het leukste nummer vind of het tofste nummer van Eagles? Ja, zeg, je mag dat zeker zeggen, want het is ook mijn favoriet. En ik heb de lijst voor vandaag eens bekeken. Er komen nog pareltjes aan. Dat is een goed idee om die lijst te bekijken. Kan helemaal natuurlijk via onze site nostalgie.plus. Tot en met nummer 101 kan je die helemaal volgen. En daarna is het radiostilte. Enfin, toch op papier. Daarna zie je niet meer wat die laatste 100 zijn. Dat is voor vrijdag. Het verhaal van Daryl Hall en John Oates nu. Dat begon zo tof, hè? Tijdens hun high school jaren, ja, waren ze allebei eigenlijk in verschillende bands aan het spelen. Op een zeker moment tijdens een optreden, dus de een was aan het spelen, de ander keken naar elkaar misschien, ik weet het niet, braken er gevechten uit en moest er geschuild worden en gingen ze alle twee toevallig ergens onder een trap schuilen en begonnen ze te babbelen en het volgende was dat ze eigenlijk samen in een band gingen spelen. Maar een paar jaar geleden las ik nu is dat eigenlijk op een vechtscheiding uitgedraaid, die mooie vriendschap. Toen de een de rechten, zijn rechten wou verkopen op de nummers van de band, achter de rug van de andere. Wie is in het verhaal, dat weet ik niet meer. Maar ik wil dat stuk eigenlijk ook vergeten, want dat is zo'n mooi verhaal van John en Oates. In 1976 waren ze in elk geval nog dikke vrienden. En dat resulteerde in Rich Girl, onder meer.

0: Wellicht een van de allermooiste liedjes in deze
1: top. 70's.
2: Top 1000.
0: De jaren 90, gecoverd door Lauryn Hill met de Fugees. Ook schoon, absoluut. Maar de versie van Roberta Flack, ja, dat is onevenaarbaar natuurlijk. Eén plaats hoger, David Bowie. 8 noteringen in deze 70's top 1000 voor David Bowie. Nog altijd goed op dreef met 2 songs in de top 100. En David, luisteraar David... vraagt mij, hij gaat naar onze site en hij zegt, kan dat nu dat ik wel de top 20 zie, maar niet de top 100? Ik ga het nog eens uitleggen, hè, David. Dus de top 100 zie je inderdaad niet. Dus tot en met 101 zie je. En dan de laatste 20 wel, maar, en nu komt het David, ding dong, niet in de goede volgorde. Dat is de bedoeling, dat jij dat nog helemaal door elkaar husselt. Dus de top 20 is er, maar de volgorde staat nog niet juist. Dus dat is jouw opdracht. David, ik weet niet of je vandaag veel te doen hebt. Als dat niet zo is, dan geef ik je vanaf nu een opdracht waar zeer diep moet over nagedacht worden. En dus die top 20 helemaal door elkaar husselen. Eens even kijken, waar zat ik eigenlijk? Ah ja, David Bowie natuurlijk. Sound & Vision komt eraan. Met grote dank aan Brian Eno voor de elektronische sound, pardon, op nummer 376 in deze top.
2: De 70's top 1000.

Er waren ook heel wat leuke tv-series toen we echt nog naar tv keken in de 70s. Eén daarvan was Shaft en het thema daaruit kwam van Isaac Hayes. Zometeen ook...

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: De 70's Top 1000. Nostalgie. Nummer 375.

instrumentale songs uit de 70s, dat blijft toch goed, hè? Eén plaats hoger, een man die vooral als schrijver een fortuin moet verzameld hebben. 360 miljoen platen verkocht als schrijver voor onder meer Tina Turner, Whitney Houston, Julio Iglesias, die we straks nog gaan horen. En ook af en toe zelf op de voorgrond kwam met 4 songs in deze top 1000 van de 70s. De Free Electric Band, dat zal voor donderdag zijn. Maar nu een kleine identiteitscrisis. Die staat op 374. I'm a Train, hier is Albert Hammond.

0: om het helemaal compleet te maken. I'm a train van Albert Hammond.
1: De 70's.
2: Top 1000.
0: Het is precies 10:30, omdat ze de eerste drie liefdes van mijn leven waren. Direct drie tegelijk, stuurt George. Heb ik op hen gestemd in deze 70's top 1000. Dit hier is een nummer begeleid door een doedelzak. Hier zijn de schotten weer. En een houten paard. We kruipen in de Trojan Horse van Love.
3: Nummer 373.

0: wachten tot de solde hoeft echt niet. Debameubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals.
1: De 70s top 1000.
2: Nostalgie Plus.
1: Nummer 372.

Dat is er eentje voor onder meer Monique, die nog altijd zwijmelt als ze dit hier hoort van doelman bij Real Madrid. In zijn jeugd wel te verstaan en rechten gestudeerd. Auto-ongeluk gekregen, gitaar leren spelen en de rest is geschiedenis. Hij werd Julio Iglesias. 4 keer genoteerd in onze 70's top 1000. En als ik goed kan tellen, was dit nog maar keer 2. Dus Monique, het is nog feest de komende dagen voor jou en voor ons ook natuurlijk. De volgende song, één plaats hoger, zou het gaan alsof er hier een band zou opgericht worden met de naam Luminous of Engie. Want in Amerika is er nog altijd een nutsbedrijf dat Pacific Gas and Electric heet. En in de 70's was dat ook een blues rock band, Pacific Gas and Electric. Met de vraag of we klaar zijn. En of we klaar zijn.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
7: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
8: Ah, wat doen we dan?
7: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
8: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
11: Voilà.
10: Op sunweb.be.
12: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
13: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
14: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
15: De 70's Top 1000. Nostalgie. Nummer 370.

0: Ik heb gedanst tot het zweet van ons gut.
1: De 70s top 1000.
0: Met de blanke soulstem van Karen Young, Hot Shot Karen Young, ben eens nagekeken. Die in 1991 al stierf, maar was maar 40 jaar oud. Mijn god, van Karen Young naar Neil Young. Die bracht in 1972 het album Harvest uit. Ik kende dat helemaal van buiten. Van voor naar achter en van achter naar voor. Niet in 72. Ik was toen nog maar 10 jaar oud, dus iets te jong. Maar ik heb dat album. Een paar jaar later, ik denk een jaar of 3, 4 later, heb ik dat ontdekt. En ja, ik was daar meteen zot van. Is er nog iemand die zo zot was als ik, die dat album van voor naar achter kende? Je mag het mij altijd laten weten, hè, dat ik blij ben dat ik niet alleen ben. En daaruit ongetwijfeld de bekendste song, Heart of Gold.
2: De 70s top 1000.
1: Top 1000.

deze 70s top 1000 uiteraard. Bob Marley en het koortje van The Wailers, Is This Love. En ondertussen meldt Geert zich als ook Harvest fan van Neil Young. Hij zegt, ik heb het ook grijs gedraaid op mijn kamer, maar wel op cassette. Wel, oké, Geert, dat zie ik helemaal door de vingers. Maar nog eentje in zo'n categorie. Ik weet niet of dat ook voor jou geldt, Geert, maar in mijn geval in elk geval wel. Daar kon ik wel een woordje van meezingen van diegene die hier één plaats hoger staat. Van het einde van het decennium uit het album met dezelfde titel, Supertramp.

0: straks
1: in de 70s top 1000.
2: Straks een liedje over ons meisjes. Een vrolijk liedje van Moments and Whatnots en Santa.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2+2. Gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
5: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
6: Nostalgie. Doe dat vooral naar onze site gaan, nostalgie.plus. En daar jouw top 20 instellen.
3: Your golden years. Nostalgie.
6: Het is ruim 11 uur. Nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Je kan vanaf vandaag opnieuw controleren hoeveel pensioen je precies krijgt via mypension.be op basis van je werktellers voor de pensioenbonus en malus. Die tonen hoeveel dagen en jaren je al opbouwde om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te kunnen gaan of als je langer wil werken. Je kan ook zien wat die pensioenhervorming die vanaf begin volgend jaar ingaat precies betekent voor je eigen situatie. Als je ouder bent dan 60 jaar kan je binnenkort opnieuw je vroegste pensioendatum zien. Tegen eind dit jaar zal er dan duidelijkheid zijn voor iedereen over die vroegste pensioendatum. Later ook over het pensioenbedrag en dan kan je ook weer simulaties maken via mypension.be. Mantelzorgers moeten binnenkort minder administratie doen en ze worden ook beter ondersteund. Er komt ook één centraal informatiepunt waar erkende mantelzorgers meteen de juiste informatie krijgen over hun specifieke situatie. Dat staat in een nieuw actieplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De regering bekijkt ook juridisch hoe mantelzorgers gezondheidsdata, behandelplannen en zorginstructies kunnen inkijken van onder meer familieleden of andere mensen die ze verzorgen. Want door de privacywet is dat nu allemaal niet zo evident meer. In ons land zijn er 30.000 erkende mantelzorgers. En niet alleen bij ons is het puffen en zweten door het warme zomerweer. Ook in Italië is dat het geval. Daar kondigde het ministerie van Volksgezondheid code rood af in 15 steden, waaronder Rome en Milaan. En code rood is het hoogste niveau voor extreme weersomstandigheden in Italië. Het ministerie raadt de Italianen nu aan om licht te eten, binnen te blijven tijdens de warmste uren van de dag en zich geregeld met koud water te verfrissen. Deze namiddag droger en licht bewolkt, maar ook wat zon bij 29 graden aan zee tot 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.
6: Dank je. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas, daar verlies je een kwartier van Lokeren tot Waasmunster. Op de E313 Ranst-Lummen ook een kwartier van Massenhoven tot Herentals-West. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, een kwartier van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. En op de E34 Zelzate-Knokke, daar verlies je 10 minuten van de Aardenburgs-Kalszijde. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Tot Polderken.
4: De 70's Top 1000 met Leen de Marais.
5: Nummer 366.

Een echt zomerliedje ook, omdat iedereen zich natuurlijk bij die girls, lichtgeklede girls, voorstelt. Moments and whatnot. Dat deed er nog een extra duit in het zakje met deze girls. Erik, die stuurt mij een berichtje via WhatsApp, is het? Want dat kan nu, hè. Je kan via onze site nostalgie.plus een berichtje sturen of via WhatsApp. En eens we in jouw telefoontoestel zitten, dan zijn we vrienden. Erik heeft dat gedaan. Hij heeft op Santana gestemd. Twee redenen, zegt hij. Ik had een gitaar gekregen toen ik 16 jaar was, 1978. En ik leerde onder meer met Santana gitaar spelen. En ik ben naar een concert geweest in datzelfde jaar in Vorst Nationaal. En dat was mijn eerste rockconcert ooit. Erik, ik was daar ook. En ik was ook 16 jaar. Ben je zeker dat we elkaar niet kenden? De kans is klein, want Erik is blijkbaar van Liedekerke. Het is niet erg, Erik. Een mens kiest niet waar hij geboren is. Dat is een mopje, hè. Uitstekende keuze van jou om voor Santana te stemmen. Hier is op 364. Oei, kom maar.

0: allemaal die velo op en dan een klein beetje uitrusten zeker, hè. Alhoewel, zo slow is dat nu ook weer niet. In elk geval, genieten straks met Jesse Green.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify. Het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom. En start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be. De 70s Top 1000.
4: Top 1000.
3: Nostalgie. Nummer 363.

Nog 11 keer slapen en het is zover. Het mooiste wielerfeest van het jaar begint dan de ronde van Frankrijk, die ik hopelijk zou kunnen volgen samen met jou. Want ik ga vanaf volgende week, maandag, zend ik uit elke dag tussen 3 en 6 de avondspits hier. En dat is altijd de narivé van de Ronde van Frankrijk. En als er iets is wat niet past in een Tour de France, maar des te meer in een song, dan is het Nice and Slow. Voilà, hier is hij, Jesse Green, in jouw 70s

En één plaats hoger dan deze Do It Again van Steely Dan is Sylvia's mother van Dr. Hook and the Medicine Show. En het verhaal van de moeder van Sylvia, die zegt dat haar dochter niet thuis is, is blijkbaar door een bandlid geschreven en helemaal waar gebeurd. Inclusief de telefoonoperator die zegt dat er moet betaald worden om 3 minuten langer te mogen bellen. En blijkbaar een scène die zo aanspreekt dat tijdens optredens er tijdens die passage van de song met klein geld naar het podium werd gegooid. Hou je geld nu maar binnen. Het leven is al duur genoeg, denk ik. Luisteren naar de song hier bij Nostalgie Plus is helemaal gratis. Your golden.

0: is blijkbaar veranderd in het liedje en voor de rest helemaal autobiografisch. Op de E313 Antwerpen-Lummen verlies je 20 minuten van Rans tot Herentals-West. Daar staat een defect voertuig. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas 15 minuten verlies van Beervelde tot Waasmunster. En 16 Sint-Niklaas-Willebroek 10 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan.
1: De 70's Top 1000. Nostalgie.
2: Nummer 358.

0: The Memories van Earth and Fire, dat is voor zometeen ook.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Aldi, altijd slim.
2: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
3: De 70s, top 1000.

hier op de patatjes schillen. Dat gaat net iets beter, hè? Op deze Right Back Where We Started From uit 1976 van Maxine Nightingale. En Sophia die wil ons bedanken. Wij staan blijkbaar in voor de toffe pauzes tijdens het studeren. Vroeger, zegt ze, nam ik mijn gsm en begon ik zo wat te scrollen. En nu, ik ga gewoon naar beneden. Ik zet de radio aan en ik doe wat onbenullige dingen. En terwijl ik naar de 70s top luister, kan ik mijn hoofd leegmaken om daarna met volle moed terug te beginnen. Dat is een zeer wijze beslissing, Sophia. Veel succes met je examen overmorgen. Als ik het goed begrepen heb, is het vak sociologie.

0: Daarmee is het nummer 356, Earth and Fire and Memories, ook alweer een feit.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: Maar dat wil zeggen dat er nog 355 aankomen. Het glas is altijd halfvol bij ons. Zo dadelijk nog met Guys and Dolls en Wiltura. En daarna neemt Michel het van mij over. Tussen 12 en 1. Sepp ook met tussen 2 en 5 vandaag de lijst verder aftellen naar die nummer 1. En luister zeker ook eens naar onze aftershow met Domi tussen 5 en 7. Een paar mooie momentjes van vandaag nog herbeleven. En al eens loeren naar wat er morgen zoal is. Smakelijk eten voor zometeen. En hier is... Wilt u?

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
10: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
11: Nostalgie. Prettige middag, ik denk dat we nog altijd op schema zitten. Zo meteen hoor je 353.
12: Your golden years. Nostalgie.plus.
11: Eerst het middagnieuws, je krijgt het van Bart van Langhoven. Dag Bart.
13: Goedemiddag. Heel wat zwangere vrouwen weten niet altijd wat de gevolgen zijn van dit tropische zomerweer. Want ongeboren en pasgeboren baby's zijn extra kwetsbaar op deze warme dagen. De kans op een vroeggeboorte stijgt en het beïnvloedt ook het gewicht van de baby. Zwangere vrouwen hebben ook meer kans op zwangerschapsdiabetes door het extreme warme weer en sukkelen vaak ook met een lagere bloeddruk. Gynaecologen en kinderartsen vragen daarom om zwangere vrouwen beter te beschermen tijdens hittegolven. Je kan vanaf vandaag opnieuw controleren hoeveel pensioen je krijgt via mypension.be op basis van je werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus. Die tonen hoeveel dagen en jaren je al opbouwde om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te gaan of als je langer wil werken. Je kan ook zien wat de pensioenhervorming, die vanaf volgend jaar ingaat, precies betekent voor je eigen situatie. Als je ouder bent dan 60 jaar, kan je binnenkort opnieuw je vroegste pensioendatum zien. Tegen eind dit jaar zou er dan duidelijkheid moeten zijn voor iedereen over die vroegste pensioendatum. Later ook over het pensioenbedrag en dan kan je ook weer simulaties maken via mypension.be. En dan nog wielrennen. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky start op 1 augustus in de Tour de France. Dat bevestigt haar ploeg SD Works ProTime. Kopecky reed al 3 keer eerder de Tour des Femmes in 2022, 23 en 25. 3 jaar geleden eindigde ze tweede en won ze ook een etappe. Vorig jaar kende ze een moeilijke tour en eindigde pas 45ste. Kopecky reed in mei van dit jaar al de Ronde van Spanje, waar ze een rit won. En nu vrijdag koerste ze opnieuw in ons land met het BK tijdrijden in Markendal en zondag het BK op de weg. Daarna volgt nog de Baloise Ladies Tour komende maand en de Ronde van Polen. Deze namiddag droger en licht bewolkt, maar ook zon bij 29 graden aan zee en 34 graden elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag is er wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.
11: Excuseer, is dit België? Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 13 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland 13 minuten ook van de Legrellelaan tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse Buitenring verlies je 10 minuten van Machelen tot Vilvoorde-Koningslo. En op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 9 minuten van Zemst en Machelen. Dat valt allemaal mee. Voor de rest hooguit nog 5 minuten in de file.
14: '70s Top 1000 met Michel Follet.

een portie vrolijkheid om mee te beginnen. The Real Thing. And You To Me Are Everything op 353. En ik zei het al, ik denk dat we wel op schema zitten. Op een of andere manier moeten we dat in de gaten houden natuurlijk, om vrijdag heel mooi uit te komen bij die nummer 1... die je nog altijd een beetje zelf kan bepalen via onze website nostalgie.plus. Daar kan je ook de lijst volgen. En zie je dat er ook nog heel wat andere programma's zijn, zoals de aftershow met Domi na 5 uur... want Seb doet van 2 tot 5. En Anne Grutman vertelt jouw verhaal bij de 70's, maar ook bij het WK en zoveel meer. Welkom in een uur waarin heerlijke platen te wachten staan. Zoals deze van Melanie en de Edwin Hawkins zingen.

Melanie en de Edwin Hawkins Singers. En Lay Down, tussen haakjes Candles in the Rain, lied over Woodstock, waar Melanie toen nog piepjong mocht optreden. En dat was een manier om dat te verwerken, want dat kwam echt op haar af. Die massa's die naar haar optreden keken. En dat werd dus vertaald in dit nummer Lay Down, die Edwin Hawkins. Kind, met een S achteraan, was een beroemde gospelpianist. Heeft 4 Grammy Awards gewonnen. En niet vergeten, Melanie had ook een band met België dankzij Pop in Wonderland. Hoe die erin geslaagd zijn, halfweg de jaren 90, om Melanie naar hier te lokken voor een nieuwe versie van Beautiful People. Het volgende nummer, heel mooi, is een duet. Hoewel, op de hoes staat maar één naam, die van Sherry Verdien. Maar de dame die hem van antwoord dient is Evelien Daze. Een superhit.

0: superhit. Dat gaat ook op voor deze van ABBA SOS. Maar dus ook voor Do You Love Me van Sheriff Dean en Evelyn Daze. Allebei nummer 1 hits in Vlaanderen wekenlang. Maar natuurlijk, er zijn door de jaren heen en door de 70's heen zoveel nummer 1 hits geworden of geweest dat ze op 351 en 350 terechtkwamen. SOS, een van de 20 ABBA-noteringen. En voor mij mochten ze alle 20 in de top 100. ABBA-fans, zeg dat ik gelijk heb. Ja, hè? Duidelijk.
1: Straks in de 70's top 1000.
2: Meneer, een mooie vogel wil ik zijn. Met sterke vleugels alsjeblieft, meneer Merlijn.
0: Tim Visser in Mat mag ook een vlinder zijn. Twee lieve liedjes staan je te wachten in het volgende blok. Maar we beginnen met Jean-Michel Jarre zo.
3: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
4: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
4: Allee.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij de meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
1: De 70's top 1000.

Je waande je even op een andere planeet met Oxygen Part 4 van Jean-Michel Jarre. Op 24 augustus wordt hij 78. En uw mooie ballade van de baby's op 348. Every

0: Van ingetogen naar indrukwekkend. De singles van The Babies. Drie op rij. Echt drie prachtplaten. Groep die veel haarlak nodig had, kan ik mij herinneren. Met allemaal van die gefeunde kapsels. Ze zagen er een beetje vrouwelijk uit, vond ik. Maar wel erg goed, hè. Eén voor één. John Waite, net als Jean-Michel Jarre, een zomerkind. Op 4 juli, en dat komt heel dichtbij, wordt hij 74. Nu, de vogel en de vlinder.
1: Nummer 347.
2: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je

Rond het kampvuur met Daniel Gérard en Butterfly. Denk niet dat ik één foto kan vinden van de man zonder hoed. Zo'n breedgerande hoed droeg hij altijd zijn handelsmerk. Wel, ik ben gaan zoeken. Hij is nu 87, draagt nog altijd zijn hoed. Wat heeft hij te verbergen? Daniel Gérard, Franse zanger, maar hij groeide op in Rio de Janeiro. En Butterfly was een waanzinnig hit, maar echt gigantische hit. Maandenlang nummer 1 in Duitsland. In een Duitse versie. Daniel Gérard. En daar hoort de vogel van Tim Vister in. Een aantal mensen vragen telkens weer: wat was het origineel? Een Frans liedje van Jean-Claude Darnal. Dites-moi, monsieur. Maar dat moet je niet beluisteren. De vogel is zoveel prettiger en mooier. Nu, 3 Degrees. We doen er straks toch wel minstens 30.

0: goed. We maken meteen een afspraakje voor volgend jaar. Of volgende editie, ja. Van onze top 1000 van de jaren 70. En dan mag het voor mijn part hoger. When Will I See You Again? 345. 3 Degrees.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Golden Earring. En een fantastische plaat, die hoor je zo meteen. Maar dit is ook heerlijk, ja. Diana Ross en het team van Mahogany, ook dat hoor je hard en zacht. Het kan allemaal bij ons.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
7: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica Hoorcentrum. Audica, hou

Heb je geluisterd in het achtergrondkoortje? Ik heb ze niet gehoord, maar Patricia Pai zong mee bij Buddy Joe van Golden Earring. Geweldige plaat op 344. Hier moet ik altijd denken aan het begin van de Indische Waterladies. Het sprookje van koningin Fabiola in de Efteling, maar daar heeft deze plaat niks mee te maken. Amanda Lee.

0: Toen we dit voor het eerst hoorden in 1977, dachten we, zoals Bing de Ville aan tijden zo. Dit hebben we nog niet eerder gehoord. En dat was ook zo. Spanish Stroll, je kon het onder geen noemer thuis brengen. Het had iets van pop, rock, punk. Er kwam een Latijns-Amerikaans melodietje in tevoorschijn. Kortom, Ming DeVille werd meteen op de kaart gezet. Ik schaam mij nog altijd. Zanger Willie DeVille overleed in hartje zomer op 6 augustus 2009. En ik was toen met vakantie ergens op een tropisch eiland in mijn eentje, denk ik. Nee, in ieder geval, ik heb daar nooit kennis van genomen. Dus pas jaren later, zeker 3 of 4 jaar later, vernam ik dat Willie DeVille overleden was. Merkwaardige man, maar hij heeft prachtige platen gemaakt. Het resultaat, loch er niet om. Spanish Stroll. Nu een filmrol van Diana Ross. Ze speelde een modeontwerpster. Het was een prachtige film, maar de film flopte. En Diana Ross heeft daarna nog zelden geacteerd, zeker niet na de flop The Wiz. Maar dit liedje blijven we onthouden. Do You Know Where You're Going To? Of A Team From Mahogany, want zo heette de film Mahogany. Diana Ross.
1: Nummer 341.

0: Wat blijft dit mooi? Team from Mahogany, Diana Ross. Werd teruggefloten door Dimitri, die zegt film flop. Helemaal niet, die film bracht toch wel ruim zijn geld op. Dat is waar. In Amerika is het een behoorlijk succes geweest, maar buiten de grenzen veel minder. Misschien heb ik me een beetje te veel gefocust op de Europese cijfers, wat wel bijzonder is. De film werd niet alleen geproduceerd, maar ook geregisseerd door Berry Gordy. Zijn enige film als regisseur, de grote baas van Motown, die zich dus achter camera's begaf. Dat is niet iedereen gegeven.
1: Straks in de 70s Top 1000. It's a living thing.
0: It's a terrible thing to lose. Knap heet van ELO.
2: You are beautiful. And I have loved you dearly. More dearly than the spoken word can tell.
0: En de mooie stem van Roger Whittaker. Maar we beginnen het volgende uur met Demis Roussos.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
7: Dat had ik even nodig.
6: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
4: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
5: Net even achterom gekeken, want vanochtend vond ik het bepaald grijs. Maar de zon is eraan doorkomen, dus we gaan plus 30 graden. Your golden years. Hier, lekker cool. Je krijgt het middagnieuws van 1 uur van Vrouwtje Caljon.
6: Goedemiddag. Er is een alarmfase afgekondigd voor de hitte na het overleg van het Nationaal Crisiscentrum vanmorgen. Het heeft allemaal te maken met de hete temperaturen en de hoge ozonconcentraties. Er komen voorlopig geen hittemaatregelen op nationaal niveau, maar er wordt wel opgeroepen tot bewustzijn. Bijvoorbeeld door veel te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra aandacht te hebben voor ouderen en kinderen. In de Kamer hebben de federale regeringspartijen een stemming over de abortuskwestie uitgesteld. De oppositie had zelf een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken. Regeringspartijen Vooruit en MR willen al langer een uitbreiding, maar N-VA stelde voor om zelf een voorstel uit te werken binnen de regering. Er werd nu beslist om de abortuskwestie uit te stellen naar ten vroegste 1 december. Tegen dan moet het voorstel voor 3 ethische thema's op de regeringstafel liggen: de abortuskwestie, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. En dan nog wielrennen. Lotto Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme. Die start op 1 augustus. Het is al haar 4e deelname. 3 jaar geleden eindigde ze 2e en won ze ook een etappe. Kopecky koerst nu vrijdag opnieuw in ons land met het BK tijdrijden in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan er voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. En deze zondag volgt ook nog het BK op de weg. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. En vrijdag en in het weekend zelfs nog wat heter tot 39 graden. Maar wel meer kans dan op een warmteonweer.
5: Dank je, vrouwtje. Dank je. Dank, vrouwtje. Ja, dat heb je. Een dankje aan vrouwtje. En het is misschien handig om een flesje water bij de hand te hebben in de wagen, mocht je in een file terechtkomen. Zeker bij deze temperaturen. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 22 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. De N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 21 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsmaan. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 19 minuten van Haastonk tot Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring 10 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En ook 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel op de R1 Antwerpen-Gent. Verder sta je hooguit nog 8 minuten in de file.
4: De 70's Top 1000 met Michel Follet.

0: Demi Soussos. Hij werd een sekssymbool genoemd in kaftan. Heel veel haar, dat weet ik. Boven, op zijn kin en op zijn borst. En daar vielen vrouwen voor. Maar dit vind ik een heel mooi nummer. My Only Fascination. Het volgde een reeks van 5 nummer 1 hits in Vlaanderen op. En het staat dit jaar 340 in jullie top 1000 van de jaren 70. Want jullie hebben uiteindelijk die lijst samengesteld. Overigens even Alain Colpaert vermelden. Man aan de overkant die alles in de goede banen leidt. En het mastermind, brein achter de top 1000 niet. Dat hij de nummers in volgorde heeft gezet, dat hebben jullie gedaan, maar hij heeft wel gezorgd dat alles in balans staat. Johan Notenbaard, mastermind, dan denk ik aan dat spel, typisch voor de jaren 70, met die topjes, met kleuren. Daar hield ik enorm van. Van welk gezelschapsspel hield jij uit de jaren 70? Stratego, Monopoly, Cluedo? Laat het me even weten. Gewoon maar een ideetje. Nu ILO.
1: De 70s.

0: Living Thing, ELO. Ik weet nog dat ik die plaat, het album, gekocht heb. Een New World Record waar het op stond. En dat blijft een prachtplaat. Echt waar, ELO is niet alleen een singlegroep, maar ook een albumgroep. Als je iets in huis haalt van ELO, laat het die plaat zijn waar Living Thing op staat. En natuurlijk ook het dubbelalbum met Mr. Blue Sky. Maar ik ga niet uitweiden over mijn bewondering voor Jeff Lynne, wat hij allemaal gedaan heeft. En dat geldt ook voor de volgende man met die prachtige stem, Roger Whittaker.
1: Nummer 338.

Lekker luie muziek voor een bloedhete dag. Tears on My Pillow, Johnny Nash op 337. Dat is de man van I Can See Clearly Now, Shirley Bassey. 336.

0: Het lijkt alsof we de muziek aanpassen aan het weer. Ambiance met Rita de Neve.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria platte. Complete.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car and Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
8: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
9: Dat had ik even nodig.
8: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Een lied over vergankelijkheid. Dust in the Wind van wat heet een progressieve rockgroep. Wij kennen ze in feite alleen van dit mooie nummer. Kansas op 335. En nu een man die tegenwoordig een eigen kozakkenkoor leidt. En de componist achter de grootste Duitse hit aller tijden. Doe van Peter Maffay schreef hij en niemand anders. Maar hij schreef ook een heel ander nummer voor zichzelf. Peter Orloff.

0: Duitsland bracht vooral schlagers voort in de jaren 70, maar dit was een vrij poppy geluid. Hè? Ein Mädchen für immer, Peter Olof. En nu de romantiek van Annie Williams.
1: Nummer 333.

De piano kreeg het laatste woord. Where do I begin? Het thema uit Love Story. Andy Williams op 333. Hij had concurrentie van de versie van, we hebben ze net gehoord, Shirley Bassey. In Engeland ging die met de hitversie lopen. En we hebben nog een andere versie van dit nummer in de hitparade gehad. In 72 van Nino Tempo en April Stevens. Iets meer uptempo. Waarom? Omdat dat thema van Love Story bij de film met Ryan O'Neill de Oscar won voor beste soundtrack en beste filmlied voor een Fransman, Francis Lai. Hij had een beetje dat je een goudklomp in handen hebt. Een Vlaamse superhit nu, van Rita De Neve op 332.

0: Het zagen er brave jongens uit, maar eens in de studio werden ze uitzinnig. Crazy Horses, The Osmonds. En sommigen dachten dat het een lied onder invloed van drugs was. Maar het zijn mormonen, dat kon dus niet. Het blijkt een ecologisch lied over pollutie te zijn. Moet je maar weten. Overigens, Alan Osmond overleed dit jaar, 20 april. Hij werd 76, nog even over Rita de Neve. Daarvoor met de allereerste keer. Woon je in Liedekerke of ben je in Liedekerke? Er is daar sinds een aantal jaren het Rita de Nevenplein.
1: Straks in de 70's Top 1000.
2: Money, money, money.
0: Een van die onbetaalbare hits van ABBA. En over deze man M heb ik straks een heel prettig weetje ook. Die komt eraan, maar eerst het Love Team van The Love Unlimited Orchestra.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
4: We love you, Belgium.
3: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
12: 4000?
11: Ça va toch, dat is 20 euro.
12: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
11: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
13: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
14: Kessie, Kendo, klaar voor de vakantie. Kessie. Want alleen vandaag reisaccessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
18: De 70's Top 1000.

Barry White schreef het al in 1965, maar het werd pas 9 jaar later een enorme hit uit Love's Team op 330. Overigens gezongen door Andy Williams, die we ook daarnet hebben gehad. Maar dat werd geen hit. Money, money, money, 329 is voor ABBA.

Altijd goed, ABBA. En money, money, money. 329. Monopoly, dat wordt het meest geciteerd als het gezelschapsspel van de jaren 70 dat mensen aan tafel bracht, maar ook deed ruzie. Er kwam toch vaak ruzie van. Chantal zweerde dan weer bij Cluedo, want die vraag stelde ik daarnet. Welk jaren 70 gezelschapsspel jij heel graag speelde? Cluedo, moorden oplossen en liefst zoeken met welk voorwerp? Misschien met een scherpe vinylplaat. We staan op scherp met deze. Bruce Springsteen schreef het, maar Patti Smith past het hier en daar aan.

daar hebben wij het ook wel eens over hier bij Nostalgie Plus, over popmuziek. M, roepnaam van Robin Scott. En wat wil het toeval? Exact 3 jaar geleden, 23 juni 2023, dus doorbrak hij de stilte met de eerste single die hij opnam in 43 jaar. Ik denk niet dat we hem ooit gehoord hebben. En die heette dan heel toepasselijk Break the Silence. Hier geen stilte. Sepp, ga door. Van 2 tot 5, de aftershow met Domi. En dan Grutman met jouw verhaal. En 's morgens is er ook natuurlijk Leer. En Johan Henneman, die start de dag altijd goed op. Ik eindig met 326. Dat is er één van Willy Sommers.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify, het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.
7: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
6: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
8: Nostalgie. Ik hoop dat je nog niet uitgezongen bent, want er komt nog veel leuks uit de 70's op je af. Ik heb een nummer van Paul McCartney voor zijn vrouw Linda. Your golden years. En dat is My Love. Nostalgie.plus. Het is 2 uur, nieuws met Frauke Kajon.
9: Goedemiddag. Het Nationaal Crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hete temperaturen overdag en 's nachts en ook de hoge ozonconcentraties. Het is nog maar de 2e keer ooit dat dat gebeurt. De vorige keer was in 2020. Er komen voorlopig geen hittemaatregelen op nationaal niveau, maar wordt wel opgeroepen tot bewustzijn. Bijvoorbeeld door veel te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra aandacht te hebben voor ouderen en kinderen. Nog tot zeker zondag krijgen we extreem warme temperaturen. In de Kamer hebben de federale regeringspartijen een stemming over de abortuskwestie uitgesteld. De oppositie had zelf een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken. Regeringspartijen Vooruit en MR willen al langer een uitbreiding, maar N-VA stelde voor om zelf een voorstel uit te werken binnen de regering. Er werd nu beslist om de abortuskwestie uit te stellen naar ten vroegste 1 december. Tegen dan moet een voorstel over 3 ethische thema's op de regeringstafel liggen. De abortuskwestie, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. In de kustgemeente De Haan is een man van 56 overleden na een aanrijding. Dat bevestigt het parket. Voorbijgangers vonden het lichaam op de weg dichtbij Centerparks. Het is onduidelijk of het om vluchtmisdrijf gaat. De partner van het slachtoffer werd intussen opgepakt voor verhoor. Het parket onderzoekt of ze betrokken is bij het ongeval. En het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz loopt weer volop. Gisteren passeerden zeker 36 schepen met olie en gas door de belangrijke zeestraat. En dat is een record sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De heropening van de straat van Hormuz is een van de belangrijkste voorwaarden in het principeakkoord tussen de VS en Iran. Die onderhandelen intussen verder over een definitieve deal. Deze namiddag droger en zonniger, warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden. Maar wel meer kans op een warmteonweer.
8: Dankjewel, Frauke. De files met een kwartier vertraging of meer, waar vind je die? Wel onder andere op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Dan verlies je 20 minuten tussen Sint-Niklaas Centrum en de Krijgsbaan in Temse. Antwerpsring richting Nederland. 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 20 van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op die Antwerpsring richting Gent schuif je een kwartier aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
6: '70s top 1000 met Sebastian de Krop.
10: Nostalgie Plus.
7: nummer 325.

Het moet toch heel bijzonder zijn als iemand dit zomaar voor jou maakt. Paul McCartney zette zich achter zijn piano en in een mum van tijd ontstond dit voor zijn vrouw Linda. My Love. Een goedemiddag. Leuk dat je er ook alweer bij bent voor de 70's Top 1000. Ook de komende 3 uur komt er heel wat leuks op je af. Dus blink je dansschoenen vlug nog even op. Geef een draai aan de discobal en zet je mooiste Elton John zonnebril op en je kan er weer helemaal tegenaan. Dit uur in de lijst Middle of the Road, die zich een beetje eenzaam voelen. Ik heb ruim 9 minuten Pink Floyd en een sentimentele ballad van Barry Manilow, die ook nu nog regelmatig meegezongen wordt op trouwfeesten. Dat is voor straks. Nu de eerste grote hit van Julien Clerc en een paar Britse rockers met lang haar. De groep rond Francis Rossi, Status Quo met Down Down.

Julien Clerc. Het was een van de favorieten van mijn mama. Ze had het tout court eigenlijk wel voor de Franse chansonniers, maar zeker voor Julien Clerc. Hij was dan ook een knappe krullenbol en dat zal wel geholpen hebben in zijn succes. Ce n'est rien. Julien Clerc op 323 in de 70s top 1000. En dan nu naar de begindagen van de disco met de Tramps. Dit is Disco Inferno.

0: Het is een hoogst genoteerde, want Shout and Love Epidemic hebben we al gehad. Beter de Trams op 322, Disco Inferno.
1: Straks in de 70s top 1000. I want you.
0: Ik heb straks het eerste nummer dat Bono live speelde met zijn collega's van U2. Het was op de middelbare school nog. Ze deden mee aan een vrij podium en kozen voor Show Me The Way van Peter Frampton. En verder een stijlicoon uit de 70s. Yeah. Een zanger, altijd mooi in pak, inclusief das, Robert Palmer en zijn Every Kind of People.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit. Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
4: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de solden, schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: De 70s Top 1000.
14: Top 1000.
1: Nostalgie.
14: Nummer 321.

0: Show Me The Way van Peter Frampton.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: Het was het allereerste singeltje van Bart uit Gistel. Stuurt hij ons via de website nostalgie.plus. In de zomer had hij een vakantiejobje aan zee. Ik ging ijsjes verkopen op het strand en op de dijk. Met de centjes die ik daarmee verdiende, ging ik dan naar de platenzaak op zoek in de bakken naar de hits van het ogenblik. En zo stootte ik op Peter Frampton, Show Me The Way. Wel, als je ook een leuke herinnering hebt aan een van de nummers die je hier hoort voorbij komen in de 70s top 1000, wel, doe dan als Bart en stuur het mij via nostalgie.plus of in een WhatsAppje op 0477 900 800. Verder nu met de Middle of the Road. Ik heb de opvolger van Chirpy Chirpy Chip Chip en dat werd ook al zo'n grote hit op 320. Sole, sole.

319 Every Kind of People van Robert Palmer. En daarvoor een zingende kapster, want dat was Sally Carr van Middle of the Road. Ze werkte in een kapsalon in Glasgow in Schotland, tot ze op een vrije dag thuis aan het zingen was. En een schilder die buiten bezig was, haar complimenten gaf over haar mooie stem. Het was de allereerste keer dat iemand dat deed. En sindsdien wist ze, van zingen wil ik mijn beroep maken. En het lukte ook, Sole Sole van Middle of the Road. Dit is nu de eerste keer Barry Manilow. Copacabana is een hoogstgenoteerde, maar gelukkig staat ook deze in de 70s top 1000. Mandy.

0: Barry Manilow, hij is aan de betere hand, want kankervrij verklaard. Maar optreden is voorlopig nog niet aan de orde. De stem is nog niet op en top. Mandy van Barry Manilow op 318.
1: Straks in de 70s top 1000.

0: Straks een levende legende, de zanger met de vetkuif Elvis Presley, I Just Can't Help Believing, en de volgens mij langste plaat in de lijst. Of het zal toch in de buurt komen, dit nummer. Shine On Your Crazy Diamond van Pink Floyd.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij de meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
10: De 70s top 1000.
11: Nostalgie Plus.
12: Nummer 317.

Shaky Gert is een fan, want hij stuurt, het mag wel warm, heet zeg maar zijn. Ik krijg puur kippenvel, iedere keer opnieuw ik deze hoor van Elvis Presley. Hij is trouwens ook de grote idool van Linda en daar gaat ze ver in. Ik heb jaren geleden mijn 25e huwelijksverjaardag gevierd door te gaan hertrouwen in Las Vegas, stuurt ze. Mijn man en ik, wij met z'n tweetjes in zo'n heel gezellig kerkje, een hele ceremonie, inclusief Elvis Presley imitator. We waren misschien maar 20 minuten binnen, maar het is een moment dat ik nooit meer ga vergeten. I just can't help believing Elvis Presley op 317 in de 70s top 1000. We gaan nog eens de discotheek opzoeken met Candy Staten, een gospelzangeres die haar grootste hit scoorde met zowaar een disco-nummer. Young Hearts Run Free. What's

0: Candy Staten op 316 in de 70s, top 1000 met Young Hearts Run Free. Wat is de populairste classic uit de 70s? Op die vraag zoeken we hier deze week een antwoord. Vrijdag weet je het in de finale van de 70s, top 1000. Luisteraar Etienne heeft daar niet lang over moeten nadenken. Voor hem is dat Bohemian Rhapsody van Queen. Maar of dat die ook echt de nummer 1 wordt, dat hoor je vrijdag. Nog in de top 3 van Etienne, Love is a Drug van Roxy Music. En het nummer dat er nu aankomt, Shine on You Crazy Diamond, Pink Floyd.
1: Nummer 315.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Wat een koersfiets is helemaal aan de klok.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is
4: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
11: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
13: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
15: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
16: Het was vanochtend grijs met wat regen, maar de zon is er ondertussen goed doorgekomen. Ik heb Sunny van Boney M, eerste Bellamy Brothers. Your golden years. And let your love flow. Nostalgie Plus. Het is 3 uur, nieuws met Fraukje Kajon.
17: Goedemiddag. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf 1 juli ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. De Japanse keizer en keizerin zijn officieel ontvangen in het Koninklijk Paleis in Brussel. Ze kwamen afgelopen weekend aan in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Het koppel logeert deze week bij onze koning Filip en koningin Mathilde in het kasteel van Laeken. En dat is best uitzonderlijk, want enkel bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. Deze namiddag ontmoet het Japanse keizerspaar ook premier De Wever en buitenlandminister Prevot. En tennis, Greet Minnes stoot door naar de tweede kwalificatieronde van het Grand Slam toernooi Wimbledon. Ze won van de Franse Ferro in 2 sets, het werd 6-3 en 6-1. Minnes probeert zich nu voor een 5e keer te plaatsen op de hoofdtabel. Er zijn in totaal al 5 Belgen geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon. Dat zijn Alexander Bloks, Zizou Bergs en Raphaël Collignon, bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden, maar wel meer kans op een warmte onweer.
16: Ja, dat belooft alvast. Even kijken hoe het gaat onderweg. Een stukje beter op dat vlak. Ik heb de files met een kwartier vertraging of meer. En de langste file vind je op de R2 richting Stabroek. Daar verlies je een half uur tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. Op de E34 naar Antwerpen komen er 25 minuten bij. Van Melselen tot Sint Anna Linkeroever. E17 naar Antwerpen. 20 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan in Temse. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, een kwartier van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de Antwerpsring richting Nederland schuif je ook een kwartier aan tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.
15: De 70's Top 1000 met Sebastian de Krop.
14: Nummer 314.

De 70s is voor velen een decennium met plateauzolen en broeken met wijde pijpen. De Bellamy Brothers die hielden het bij een cowboyhoed country met Let Your Love Flow op 314. Dominique die is volop aan het meegenieten. Mijn jeugdjaren komen helemaal terug tot leven, stuurt hij. Is de barbecue aan het klaarzetten en schoonmaken. Met de 70s op de achtergrond, want hij verwacht straks nog bezoek. Wel, dan ga je met je bezoek ten volle kunnen meegenieten van de 70s top 1000. Want tot 5 uur ben ik bij je. En daarna is Domi er natuurlijk met de 70s top 1000 after show. De hele week nog de grootste 70s classics. Trouwens, heb jij al gestemd voor de nummer 1. We hebben de stemming voor die bovenste 20 heropend. Uit de top 20 mag je er eentje selecteren die jouw ultieme 70s favoriet is. Dus ga naar onze website nostalgie.plus en stem zeker ook. Verder nu met de lijst stemmen dit uur een ticket, enkele reis met Eruption. Je kan oefenen op je beste danspasjes met de Nederlandse band The Cats. En ik heb een Iers volksliedje van Thin Lizzy. Eerst onder meer een van mijn favoriete 70s gitaarsolo's. Ideaal voor de luchtgitaristen onder ons. Dat is The Reaper van Blue Oyster Cult. Eerst eentje waar je spontaan vrolijk van wordt. Voor zover dat nog nodig is. Na 7 dagen 70s top 1000. Een discoplaat van Boney M. Sunny. De 70s.

Wat een leuke gitaar heeft ook. En Blue Oyster Cult in de 70s, top 1000 met Don't Fear the Reaper. Een nummer over de onvermijdelijkheid van de dood en over hoe je daar helemaal geen schrik voor moet hebben. Het is geschreven en gezongen door de gitarist Buck Dorma nadat er bij hem hartritmestoornissen werden vastgesteld. Wat hem deed stilstaan bij zijn sterfelijkheid. En hem inspireerde tot de hit The Reaper. Verder op 311... met Lionel Richie en de Commodores. Dit is hun hoogst genoteerde nu al. En dat is vroeg, vind ik. Three Times a Lady.

0: De soul van de Commodores. Het is een leuke afwisseling tussen al die disco en rock. Bijvoorbeeld Three Times a Lady op 311.
1: Straks in de 70s Top 1000.

disco gesproken, een Spaans tienersterretje straks. Luisa Fernandez was amper 16 toen ze doorbrak met dit Lay Love on You. En de warmste stem van Vlaanderen komt er ook aan. Ah.

0: Neves in de 70s top 1000 met Margrietje.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Ik hoor weer elke boodschap.
9: Oma, ik moet pipi doen.
8: Ook de kleinste.
9: Allee, oma.
7: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leuk?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify, het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be. De 70s Top 1000. Nostalgie
4: Plus. Nummer 310.

0: Lay Your Love on Me van Luisa Fernandez. We dansten er allemaal op in de zomer van 1978. En dat weet Mark uit Emsen ook. Het is namelijk de zomer dat hij zijn vrouw Anneke ontmoette. En dit nummer blijft daar voor hen toch altijd mee verbonden. Het was een beetje zoals vandaag. Een zwoele zomeravond aan de dijk in Temse. Mark op zijn brommertje en in de verte hoorde hij muziek. En daar zat Anneke met haar transistorradio waarop Luisa Fernandez te horen was. Ze geraakte aan de praat en ondertussen zijn ze bijna 48 jaar samen. Ah, mooi toch, hè? Een Iers volksliedje in de lijst nu, waarin Lizzie zowaar een hardrock versie van maakte. Whiskey in the Jar.
1: Nostalgie Plus. De 70s Top 1000.

Wat is er toch ook bij ons in Vlaanderen? Veel goede muziek gemaakt in de 70s. De laatste keer al Louis Neefs in de lijst. Laat ons een bloem aan het strand van Oostende. En ook mijn vriend Benjamin zijn al geweest. En ja, het is een beetje verrassend genoeg. Een van zijn andere nummers die het populairste is. Margrietje op 308 in de 70s top 1000. En eerlijk, ik vind dat wel leuk. Die verrassingen in de lijst. Songs die je niet meteen verwacht. Of misschien niet zo hoog. Leuk ook om te zien hoe jij als luisteraar gestemd hebt. En hoe jij er dus overdenkt, natuurlijk. Ik ga verder met twee covers in de lijst. Twee nummers die pas echt bekend werden in een nieuwe versie. Straks War, dat is origineel van The Temptations. Een protestlied naar aanleiding van de Vietnamoorlog. Maar platenlabel Motown die vreesde dat hun fans het een beetje te controversieel gingen vinden. En dus werd het nooit echt als single uitgebracht. En dat deed Edwin Starr wel. En met succes. Hij was maar een van de B-artiesten van Motown. Met hem wilden ze het wel proberen. War Edwin Starr straks op 306. Dat is voor Na Eruption met een nummer van Niels Sedaka dat ze in een disco-jasje staken. One Way Tickets.

0: Een classic die overduidelijk actueel blijft. War van Edwin Starr is op een mooie 306 geëindigd in deze 70s top 1000.
1: Straks
2: in de 70s top 1000.
0: Laten we even terugdenken aan die verfrissende regendruppels van vanochtend. Have you ever seen the rain? Ik hoop het, want de komende dagen wordt het heel warm. Creedence Clearwater Revival komt eraan. En de Nederlandse band The Cats. Gisteren speelde ik Marion. Vandaag wordt het Let's Dance.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro.
6: Hey, ho!
5: Lotto.
6: Let's go!
5: Omdat het kan.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1.

0: dezelfde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren. De 70s Top 1000.
2: Top 1000.
1: Nostalgie Plus. Nummer 305.

0: Creedence Clearwater Revival.
1: De 70s.
0: Top 1000. Joris stuurt via WhatsApp dat hij de platencollectie van zijn papa geërfd heeft en dat daar veel CCR tussen zit. Veel van de nummers ook die geen hit geworden zijn, herken ik dus. Ik heb ze als kind ongetwijfeld heel vaak gehoord. Have you ever seen the rain? Het is nog niet de populairste van Creedence Clearwater Revival in onze 70s top 1000, want dat is I put a spell on you. Zondag was John Paul Jung jarig, is 76 geworden. De grootste successen haalde hij in de 70s. Zo mocht hij de hoofdrol spelen in de musical Jesus Christ Superstar. En dat was het begin van een ook succesvolle carrière met een paar hits die volgden in de jaren daarop. En dit is zonder twijfel zijn allerbekendste hit. Love is in the air. John Paul Jung staat ermee op 304. Love.

0: The Cats, hun succes bleef niet alleen beperkt tot Nederland, ook in Duitsland. En bij ons ging het goed. 100.000 exemplaren verkochten ze wereldwijd. Alleen al maar van dit nummer. Dat kan je je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Let's Dance van The Cats op 303. En bij die titel denk ik natuurlijk ook al vlug aan David Bowie. Maar zijn Let's Dance was een 80s hit. Nu niet getreurd, ook in de 70s scoorde hij al meerdere successen. Heroes bijvoorbeeld, Live on Mars ook, Rebel Rebel en zeker ook Changes. David Bowie, die zelf veel veranderingen doormaakte in zijn eigen leven. Want hij zou dat jaar voor het eerst papa worden. En zo was dat. Misschien ook wel een beetje inspiratie voor dit nummer. Changes op 302. David Bowie.
1: Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead-end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not.

0: kraakplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
4: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
5: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
6: Het is puffen en zweten buiten, maar daar past een goede reggae-plaat bij van Peter Tosh en Mick Jagger. Eerst Elton John. Your golden years. Met Tiny Dancer. Nostalgie.plus. Het is 4 uur en Frankie Caljon heeft nieuws.
7: Goedemiddag. Vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban zijn aangekomen in ons land. Ze zijn uitgenodigd door de Europese Commissie om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land. Het is de eerste keer dat de Taliban door de Europese Unie wordt ontvangen. Buitenlandse Zaken gaf 5 visa af omdat ze geen bedreiging vormen op ons grondgebied. Duitsland werkte al samen met het regime en nu willen ook andere Europese lidstaten afspraken maken. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch en vinden dat onaanvaardbaar. 1 op de 4 kinderen uit het basisonderwijs ging vorig jaar naar een speelplein. Het waren zo'n 200.000 kinderen en bijna 24.000 jongeren. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk. Het wordt steeds populairder. Ouders vinden de opvangfunctie een belangrijke en goedkope manier om vakanties te overbruggen. Gemiddeld betaal je voor 1 dag speelpleinwerk net geen €7. Lokale besturen investeren ook veel meer in speelpleinwerk. En voetbal, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven, dat meldt de club. De voormalig Rode Duivel tekent voor 2 seizoenen. Hij volgt Felice Matsu op, die op zijn beurt naar tweede klasser Eupen trekt. Simons werd in 2018 voor het eerst trainer en coachte onder meer al Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snik heet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden. Maar wel meer kans op een warmteonweer.
6: Waar schuif je kwartier of langer aan? Ik weet het. Dit zijn de files op de R2 richting Stabroek. Verlies je 50 minuten van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op D17 naar Antwerpen 25 minuten extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen ook 25. Van Melstelen tot Sint-Anna Linkeroever. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 20 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan in Temse, Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost en op de Brusselse Buitenring ook een kwartier van Wezenbeek op hem tot Diegem en nog eens een kwartier op de Binnenring van Anderlecht-Noord tot in Jette.
5: De 70's top 1000 met Sebastian de Krop.
4: Nummer 301.

Er is een van die Elton John classics waarin de piano heel belangrijk is. En dat blijven mijn favoriete Tiny Dancer op 301. Nog een uurtje, de 70s top 1000 heb je te goed vandaag. Ik hoop dat je het hoofd wat koel kan houden met de warmte buiten. Luc heeft daar alvast het beste voor gevonden. Is een lekkere cornetto aan het eten, een ijsje. Dat is altijd goed, alhoewel het misschien nog beter was als je je 4 uurtje even aanpaste aan het decennium waar we mee bezig zijn. Een 70s dessert dus. Ik zeg maar wat, een lekkere pudding of een crêpe Suzette. Het is maar een ideetje voor morgen. Even kijken naar de muzikale menukaart van dit uur. Je mag je verwachten aan een jonge score uit de buurt van Parijs. Kleinkunst met Jeff van Uitsel over een stad die ontwaakt. En een van die leuke meezingers van The Suite. Dat is allemaal voor straks. Eerst gaan we nog wat extra zweten, want we gaan naar buiten. We gaan wandelen samen met Peter Tosh en Mick Jagger. You Gotta Walk, Don't Look Back opent de top 300. De 70.

Earth, Wind & Fire krijgt ze nog twee keer met Boogie Wonderland in september. En het zal beide voor op vrijdag zijn voor de finale van deze 70s Top 1000. Want ze staan beide in de top 100. Dit was Fantasy van Earth, Wind & Fire. Verder met de zanger op plateauzolen en met het krulletjeskapsel en de hoge hoed. Mark Bolan van T-Rex. Hij werd al vlug een superster en dat had hij onder meer te danken aan dit nummer. Get it on op 298.

0: Hot Love was al zo'n groot succes. En dit volgde Get It On van T-Rex.
1: Straks in de 70s top 1000. Don't cry for me,
0: Argentina. Straks muziek uit de musical Evita met Julie Covington. Don't cry for me, Argentina op 297. En ook een Peruviaans volksliedje waar Paul Simon helemaal weg van was. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. Hij vond het zo mooi dat hij er een eigen versie van maakte samen met Art Garfunkel, El Condor Pasa.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
15: De 70s top 1000.
16: Top 1000.
15: Nostalgie Plus.
17: Nummer 297.

Lilian laat weten dat ze een grote fan is van musicals. The Sound of Music, Les Misérables of Evita, noem het maar op. Ze wist trouwens dat het 50 jaar geleden is dat deze muziek uitkwam. Dat dat gevierd wordt met de terugkeer van de musical Evita. Met een Nederlandse cast, Don't Cry For Me Argentina van Julie Covington. Straks een bondsong van Paul McCartney en The Wings. En dit is al Les Popies in de 70s, top 1000. Non, non, rien a changé. C'est l'histoire.

0: Het is het enige Bondnummer in de lijst. Geen Diamonds Are Forever van Shirley Bassey bijvoorbeeld. Live and Let Die, Paul McCartney en The Wings. En zometeen Jeff van Uitsel met de Zotte Morgen. Eerst even kijken hoe zot het gaat onderweg. Dit zijn de files met 20 minuten vertraging of meer. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 40 minuten. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 naar Antwerpen. 25 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op D34 naar Antwerpen ook 25 minuten extra. Van Melsele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse Buitenring 25 van Grimbergen tot Jette. En op de Antwerpsring richting Nederland 25 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En tenslotte op de R2 richting Staabroek komen er 20 minuten bij tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel.
1: De 70s Top 1000.

de klaarte van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: De 70s top 1000.

0: De panfluit van Simon & Garfunkel op 293, El Condor Pasa.
1: Straks
2: in de 70's top 1000.
0: Er komt nog eens muziek uit Saturday Night Fever aan. De Bee Gees hebben, bij wijze van spreken, de helft van de soundtrack geschreven en ingezongen. Dit bijvoorbeeld Night Fever. En Fleetwood Mac ook. Eentje uit het album Rubbers. En dat zal niet de laatste zijn. The Chain.
3: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
5: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70's top 1000.
6: Nostalgie plus.
7: Nummer 292.

Night Fever van de Bee Gees. Christel is met een vervelend klusje bezig, de garage opruimen, maar het wordt draaglijk. Met de 70's top 1000 stuurt ze via nostalgie.plus. Enig nadeel, ik dans meer dan ik opkuis. Ah, dat is niet erg. We gaan nog 3 dagen door, dus tegen dan is het wel klaar. En ik maak het ondertussen Funny Funny, de suite op 291.

Go Your Own Way, een andere uit het album Rumours, kan jij nog naar de eerste plaats stemmen. Dus doe dat zeker en geef je favoriet uit de top 20 een extra duwtje in de rug via nostalgie.plus. Dit was The Chain van Fleetwood Mac. Nog meer 70's na 5 uur met de 70's Top 1000 Aftershow. Domi voorziet een tequila sunrise voorbij het warme weer. De Eagles, maar ook de Doobie Brothers, Listen to the Music en veel meer. Dit is Rolls Royce nog op 289. Wishing on a Star.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
4: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
13: Mail naar studio@nostalgie.plus.
14: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
15: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
16: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
15: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
16: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
17: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
18: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
17: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
19: En stemmen maar, dan kan je dat helemaal overhoop gooien, die top 20. Goedemiddag, we gaan er weer aan beginnen, de aftershow. Met de lekkerste 70s muziek. De Doobie Brothers, dat is voor zometeen, na het nieuws van 5 uur. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf volgende week ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de aanhoudende hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De schade zal wellicht de komende dagen nog toenemen. De lopende wegenwerken lopen ook extra vertraging op omdat het te warm is om beton te gieten. Op sommige plaatsen wordt daarom 's nachts doorgewerkt. In Brussel zitten de vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban samen met de Europese Commissie om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land. Het is de eerste keer dat de Taliban door de EU wordt ontvangen. Buitenlandse Zaken voerde eerst een veiligheidscheck uit voor de delegatie een visum kreeg. Er is veel te doen rond, want de Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in. Zij vinden het bezoek van de Taliban onaanvaardbaar omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper recht te hebben. Nog tot vanavond heel zonnig en het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er ook lokale warmte-onweders mogelijk. Vrijdag volgt nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden. In de avond opnieuw kans op onweersbuien.
0: De 70s Top 1000
21: Aftershow met Dominique Kromme.

Ja, dat zijn temperaturen die daar ook gelden, zoals dat nu in België het geval is. Misschien een klein beetje voor afkoeling zorgen. Laten het een klein beetje regenen op de radio. Moet kunnen lukken. Met Albert Hammond, 1972, It Never Rains in Southern California. Hier in de 70s Top 1000 Aftershow, die er voor vandaag weer helemaal op zit. Maar waar wij nog tot 7 uur vanavond gewoon doorgaan met die lekkerste muziek. En de thermometer die tropische waarde aantikt. Maar gelukkig zijn wij er om je in zomerse sfeer te brengen met een cocktail op het strand. Wat zou je zeggen van een tequila sunrise?

0: Ja, het is als je de airconditioning ergens in de buurt hebt, zou ik gewoon meedansen. Twee noteringen en deze kwamen we al tegen in onze 70's top 1000 op nummer 800. Een van de twee noteringen, die andere is 214. Lay Your Love On Me van Racy, je hoorde hier Some Girls. En zometeen gaan we naar de dansvloer met Jimmy Behorn. Dance Across The Floor.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

Nog niet zo heel erg lang geleden, op 23 mei, meldde hij dat hij zijn tournee op zijn 75e verjaardag, die hij vorig jaar noodgedwongen moest stopzetten wegens het constateren van kanker bij hem en een revalidatie die om hem zat te wachten. Dat hij toch zijn afscheidstournee gaat doen, maakte hij bekend. En daar zijn we blij mee. Johan Verminnen, heel actief in de jaren 70, onder andere met Als mijn gitaar me helpt om 6:05. De aftershow van de 70's hier bij Nostalgie Plus met The Little River Band nu.

Dat ze maar één keer in de lijst staan is niet verwonderlijk, want het is wel zo'n typisch voorbeeld van een one-hit wonder uit de jaren 70. We kwamen ze al tegen op nummer 573 in de 70s top 1000, die vanaf morgen weer gewoon verder gaat tot aanstaande vrijdag. En dan de top 20 ga je dan horen op de grote finale dag. En daarvoor kan je trouwens nog stemmen, die kan je nog helemaal overhoop gooien door even te surfen naar onze website nostalgie.plus. En als de finale erop zit, ga ik in mijn vinylkast duiken aanstaande vrijdag om dan nog een keertje wat 70's op vinyl op je los te laten. En dit is legendarisch, Belgisch, vooraanstaand uit de jaren 70. Telex.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elk medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers,

Omdat hij niet zo heel erg vaak gedraaid wordt in de albumversie. Dat is een dikke 8 minuten lang. Inclusief dat legendarische middenstukje erbij. Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf. En dat is een plaat die in de top 20 van de 70's top 1000 staat. Dus die kan je eventueel nog in een lijstje zetten om hem hoger te krijgen aanstaande vrijdag op de grote finale dag van de 70's top 1000. Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light. Straks gaan we naar Dawn. De groep van Tony Orlando en Knock Three Times, nu eerst Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman.

afspraakjes maken met je bovenbuurvrouw. Even drie keer op het plafond stampen of kloppen. Stampen is wel moeilijk, want dan moet je ondersteboven gaan hangen. Kan niet. Maar kloppen en dan hopen dat je antwoord krijgt. Alhoewel, bij deze temperaturen kan je wel communiceren op die manier. Als je ieder in je eigen appartement blijft. Dan de band van Tony Orlando met Knock Three Times. En nu? Het werd zomer. Heel toepasselijk. Rob de Nijs.

zweet op het voorhoofd. Daar moet je op dit moment natuurlijk niet veel voor doen, maar als je dan dit nog een keertje opzet en daarop begint te dansen, ja, dan voel je helemaal de soul die James Brown injecteerde in deze song, want hij produceerde het voor Lynn Collins. Think About It, 1972. Dolly Parton staat maar één keer in de 70's top 1000. Daar moet je volgend jaar zeker rekening mee houden om er wat meer op te stemmen, want hij heeft toffe liedjes gemaakt, hoor, in de jaren 70. Een liedje dat jullie vergeten zijn nog tot het nieuws van 6 uur is deze, Baby I'm Burning.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
6: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
7: Nostalgie. Straks de band van Annie Golden. En die heet The Shirt, die band. En zometeen Kiki Dee, I've Got The Music In Me. Your golden. Maar eerst eens luisteren wat er gebeurt in de wereld. Het nieuws van 6 uur. Goedenavond.
8: Goedenavond. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf volgende week ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan de wegen door de aanhoudende hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt Agentschap Wegen en Verkeer. De schade zal wellicht de komende dagen nog toenemen. De lopende wegenwerken lopen ook vertraging op, omdat het te warm is om beton te gieten. Op sommige plaatsen wordt daarom 's nachts doorgewerkt. En het Europees Parlement wil een digitale euro mogelijk maken. Het heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het moet de digitale variant worden van cashgeld in onze portemonnee. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online, maar dat gebeurt via Amerikaanse betalingssystemen. De digitale euro moet Europa nu onafhankelijker maken van de Amerikaanse Visa en Mastercard. Nog tot vanavond heel zonnig. Het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmteonweders mogelijk. En vrijdag volgt nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden.
6: De 70's Top 1000
5: Aftershow met Dominic Kromme.

Nou, heel veel mannen verliefd op Annie Golden, de zangeres van de band. Twee hitjes hadden ze in de jaren 70. Love and Walk Away en deze hier, Tell Me Your Plans. Heerlijk liedje in de 70s Top 1000 aftershow die morgen om 9 uur weer begint. Met daarin onder andere morgen tussen 9 en 10 een man die afgelopen weekend nog te zien was op Graspop, op Graspop Metal Meeting. Ik heb het uiteraard over de oude rocker Alice Cooper, die ga je morgen vroeg horen in de lijst. En als je het al een keertje wil bekijken wat er allemaal in staat, kan je terecht op onze website nostalgie.plus. En als je er dan toch zit, kan je misschien nog even stemmen op de bovenste 20. Dat is mooi meegenomen. Straks, Wally Tax in Nederland. Nu, Third World. Now that we found love.

0: Een onvervalste Nederlandse popclassic door een man die een popheld was. 1974, zijn naam was Wally Tax, alleen de naam was al opvallend. Miss Wonderful van de man. Straks gaan we naar Frankrijk met een Nederlander die naar Frankrijk was uitgeweken en daar een wereldster werd. Ik heb het uiteraard over Dave. Dansez maintenant. Komt eraan.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Dat wou niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
5: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
4: Meer info op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Het is Donner Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
9: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €6.500.000. Lotto. Omdat het kan.
10: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
11: klinken.
10: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
11: Klinkt goed.
10: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
12: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
11: Ja, zit er zeker, want het is echt...
12: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
11: Ah, wat kost dat ongeveer?
12: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op je factuur.
11: Ah.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
15: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
14: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
15: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
16: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify, het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor €1 per maand op shopify.be.

De hofleveranciers van onze lijst, van onze 70's top 1000. Deze kwamen wel tegen op nummer 824. En dat was een staaltje van goede muziek, zeg. Amai, en dat arrangement dat de mannen in elkaar flansten voor ABBA. En The Name of the Game hier bij Nostalgie Plus. Met zometeen Chicago. En daarmee gaan we versnellingje lager, If You Leave Me Now. Na The OJ's.

Een band die al in de jaren 60 bezig was, toen meer ja, de jazzstijl opzocht met heel veel trompetten en dergelijke. Maar het was met de komst van de zanger, even de naam kwijt, het stond net in mijn hoofd. Peter Cetera, daar ging het over natuurlijk. Peter Cetera, Chicago, If You Leave Me Now. Een van de grootste hits van Chicago uit de jaren 70. Om 6:55 hier bij Nostalgie Plus. In de 70s Top 1000 Aftershow met de goed gemiste muziek van Van Morrison.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal.
2: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
1: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium menu pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Het. Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij de meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Ja, daar zat een onkel op een trouwfeest. Daddy Cool, Bonnie M bij Nostalgie Plus. In de 70s Top 1000 Aftershow. Met zometeen een liedje dat in de jaren 90 werd gecoverd door MC Hammer. Have You Seen Her? Het origineel was van de Chi-Lites. Dat is voor na deze van Paper Lace.
1: Said it was a cop on the east side of Chicago. Back in the USA. Back in the bad old days.

The Shy Lights. And have you seen her? Om 7:08. Morgen om 9:00 gaat de 70's Top 1000 gewoon verder. Zullen we daar al een afspraak voor maken. Maar weet je wat? Blijf gewoon hangen hier bij Nostalgie Plus. Want Anne staat klaar om zo meteen de avond in te loodsen. De zwoele avond. Zometeen nog Reunion en het fantastische Life is a Rock, but the radio rolled me. En nu eerst Brian Ferry nog met Let's Stick Together.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
8: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
9: Nostalgie. 70's disco van de bovenste plank als een frisse wind zo dadelijk. En jouw verhaal, welkom.
10: Your golden years. Nostalgie.
9: En weer een nieuws over dat weer, meer dan waarschijnlijk van Fraukje.
11: Goedenavond. In Sprimo in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken. De jongeren zochten samen met enkele vrienden verkoeling in het water bij een voormalige steengroeve. 2 van hen kwamen in de problemen en verdronken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is, maar volgens de lokale autoriteiten is zwemmen daar verboden. Seriemoordenaar Freddy Horjan zal de dwangsommen voor de tijd dat hij niet naar een zorgcentrum mocht nu toch opeisen. Dat bevestigt zijn advocaat. Het Europees Hof oordeelde eerder dat Horjan moest worden opgenomen in een zorginstelling buiten de gevangenis. De Belgische staat moest 1000 euro per dag betalen als dat niet gebeurde. Intussen is het bedrag opgelopen tot zo'n 770.000 euro. Horjan is wel vrijgelaten uit de gevangenis en naar een gesloten instelling gebracht. Hij draagt een enkel band. De stroomprijzen in ons land gaan vanavond en morgenavond door het dak. Een megawattuur kost vanavond meer dan 650 euro op de groothandelsmarkt. Morgenavond zelfs meer dan 1000 euro. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten, ook 's avonds. En dan wordt er geen of veel minder zonne-energie opgewekt. Vooral als je een dynamisch energiecontract hebt waarbij de prijzen dus snel aanpassen, zal je dit voelen. En het Europees Parlement wil een digitale euro uitbrengen. Het heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het moet de digitale variant worden van cashgeld in onze portemonnee. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online. Maar dat gebeurt via Amerikaanse betalingssystemen. De digitale euro moet Europa nu onafhankelijker maken van de Amerikaanse Visa en Mastercard. Nog tot vanavond heel zonnig. Het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmteonweders mogelijk. Vrijdag volgt dan nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden.
9: Dankjewel, Fraukje. Nog even door de files. Op de E313 Ranst Antwerpen moet je 30 minuten aanschuiven tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, daar zijn dat 19 minuten tussen Sint-Niklaas-Centrum en de Krijgsbaan. Ergens anders sta je 15 minuten aan te schuiven.
7: Jouw verhaal met

In de laatste week in ons 70s feest en de laatste voor de zomervakantie vieren we dubbel in jouw verhaal met een extra portie 70s classics en jouw vakantieverhalen van vroeger en nu. Gisteren de reisverhalen en vandaag de vakantiebestemmingen. Waar was jij het liefst op vakantie? Een camping, hotelletje, een appartement aan zee. Vertel het ons. Welke plek was voor jou onvergetelijk? Nostalgie.plus. Of het kan natuurlijk ook via WhatsApp. Ons nummer is 0477 900 800.

Er wordt nog wel meer met ijs genomen op dagen als deze, vermoed ik. Zonder de nare gevolgen, zoals hier bij Neil Diamond. Jouw fijnste en meest nostalgische vakantieplekken vanavond. Jean-Pierre trok elk jaar van Gent naar Frankrijk. Altijd naar hetzelfde dorpje in de Provence. Mijn vrouw kocht lavendelzeep. Ik zocht het dichtstbijzijnde cafeetje voor een koffie 's ochtends. Overdag bezochten we marktjes en 's avonds zaten we buiten met een goed glas wijn en Joe Dassin door de boksen. Blijf nog even hangen dan, Jean-Pierre, want we sporen daar naartoe.

0: Warm, warmer, warmst ook 's nachts. Ik kon het afgelopen nacht nog heel koel houden. Hopelijk lukt dat straks weer. Met deze tips van onze collega's van het Nieuwsblad misschien. Slaap liever beneden dan boven. Zet ramen pas open als het buiten frisser is dan binnen. En koel jezelf af. Lauwe douchen, frisse handdoek, voeten bloot. En voor die verfrissende dagen heb ik ook nog een tip straks na Jack en Jill en een uitbundige meezinger.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: Je wil een stukje van de wereld zien deze zomer of je wil dit weekend echt wel een beetje verfrissing, bent er echt wel aan toe. Dat kan dicht bij huis en deze zomer wordt dat vakantiegevoel zelfs nog groter in Peridaisa. Een hele goede avond, Johan van Peridaisa.
1: Dag Ann.
0: Jullie organiseren... Goeie avond. Trouwens, hoe is het met jou? Hoe kun jij het cool houden daar waar je bent?
1: Ja, alles is onder controle.
0: Ja, oké, super. Zeg, Peridaisa, jullie organiseren opnieuw de Estivales. Dat is niet de eerste keer, maar het is wel een bijzondere editie, als ik het goed begrijp.
1: Ja, inderdaad. 10 jaar geleden, in 2016, werd er gestart met een zomerfestival. We hebben eigenlijk iedere gemeente in België heeft zijn eigen zomerfestival. En we vonden dat daar ook iets in Peridaisa, met muziek en allerlei andere kunstvormen, dat wouden we ook aanbieden. En zo is dat jaar op jaar gegroeid tot echt een heel leuk festival. Dit jaar met 19 podia over 6 weekends. Dus ik wil je daar heel graag wat meer over vertellen.
0: Ja. Wat krijgen mensen allemaal te zien? Wat mogen ze zeker niet missen dit jaar?
1: Het is heel divers. Het is eigenlijk iedere vrijdag en zaterdag, 6 weekends lang.
0: Ja.
1: En vanaf 18 uur, 6 uur 's avonds, beginnen er dan allerlei optredens. Dat kan gaan van bijvoorbeeld, en dat is het leuke, we starten op 10 juli. En 11 juli is de Vlaamse feestdag, dus hebben we voor de eerste weekendeditie echt een beetje een Vlaamse toets gezet. En onder andere is er een heel leuke kindervoorstelling voor het hele gezin en alle generaties die... over zeemeerminnen gaat. En het zijn echte zeemeerminnen die opera zingen en ook acrobatie doen. Het is een
0: zeer bijzondere,
1: noemt ze zichzelf.
0: Een nieuwe diersoort.
1: Absoluut, een nieuwe discipline ook.
0: Ja, zeker. Heel mooi. Ik zeg de Estivales, maar het is natuurlijk de Estival, hè? Toch?
1: Ja, je mag het uitspreken zoals je wilt.
0: Hij zegt,
1: zo
0: internationaal.
1: Ook van, ja, absoluut.
0: Want dat is het bijzondere daar. Hè? Het is echt, je wandelt van het ene werelddeel in het andere. Het gaat ook heel vloeiend in elkaar over. En ja, ik kan me voorstellen, het is echt wel warm dat jullie ook voor verkoeling zorgen.
1: Ja, inderdaad. We hebben heel veel vernevelaars. In het park en ook in Edenia, op verschillende plekken. Er zijn ook heel veel leuke kleine wegeltjes die je echt in de schaduw ziet. En we hebben ook heel wat coole plekken bij de penguins en ondergronds en dergelijke. Dus ja, er zijn heel veel mogelijkheden om even uit de zon en de hitte te blijven.
0: Ja, het park blijft ook open tot 11 uur 's avonds. Waarom zou je meer naar de avond toe moeten komen of zo lang blijven?
1: Wel, eigenlijk op zo'n vrijdag of zaterdag kan je om 10 uur al het park inkomen en kan je inderdaad tot 11 uur blijven. Mijn tip is voor mensen, dat is behoorlijk vermoeiend, dus is het leuker om iets later op te staan en af te komen. En dan kan je inderdaad tot op het einde blijven. Wat het leuke is, dat inderdaad als de zon zakt, dan is er een heel andere sfeer in het park. Op dagen dat die estivales er niet zijn, heb je echt een gevoel dat je het park bijna voor jezelf hebt. En dan kan je inderdaad, als je zou overnachten bijvoorbeeld, het hele park doorwandelen s'nachts, zoals je wilt. Maar nu, s'avonds, is het heel mooi omdat je echt de zonsondergang ziet. En op heel veel plekken, bijvoorbeeld aan de Chinese tempel, is er een Chinese leeuwendans die iedere keer opgevoerd wordt. En het leuke is dat je echt wordt uitgenodigd om een parcours te maken. Meestal zijn de optredens ongeveer 25 minuten. En dus artiesten die treden eigenlijk 5 keer... op 1 avond.
0: Ja.
1: Iedere keer met het idee dat mensen niet hoeven te zitten of echt gekluisterd moeten blijven aan een artiest, maar worden uitgenodigd om heel veel verschillende dingen te gaan ontdekken.
0: Ja. Het is niet, als ik het zo mag zeggen, het is niet echt goedkoop, hè? Een dagje Peridaisa. Hoe kunnen mensen toch op een voordelige manier genieten bij jullie?
1: Wel, een dagje Peridaisa heeft zijn vaste prijs. Dit festival is misschien wel het goedkoopste zomerfestival dat je kan vinden. Want
0: ja,
1: een dagticket van 10 uur tot 11 uur kost voor een volwassene €52. Maar we hebben ook een heel speciaal aanbod, dat is ons membership card. Dat is voor een heel jaar betaal je €132. En dan kan je zoveel komen als je wil.
0: Ja.
1: Dus dan wordt het echt wel voordelig. En dan hoef je ook niet, want voor die avonden dan vragen we inderdaad een paar euro's extra om die artiesten te kunnen betalen.
0: Ja,
1: en dergelijke. Dus voilà.
0: Ja, en dan valt het echt wel mee, hè, want als je kijkt naar naar wat de grote muziekfestivals, wat je daar moet rekenen, dat is nog een ander paar mouwen. Goed, Johan, dankjewel. Qua muziek trouwens, zit het ook goed voor onze luisteraars, hè?
1: Ja, inderdaad, we vragen eigenlijk aan alle artiesten, of aan de meeste artiesten. Je hebt Afrikaanse muziek en reggae in het Afrikaanse dorp, maar anders vragen we aan een aantal popband, ja? Om echt nummers te spelen die iedereen kent. Bijvoorbeeld in het eerste weekend is er Robin de la Rue en die gaat inderdaad ABBA spelen, Queen, heeft echt gedacht, een hele set uitgedacht. 5 verschillende sets die avond gaat ze spelen, iedere keer iets anders. En er zijn ook echt tribute bands die zich helemaal geïnspireerd hebben en ook de looks overnemen van bijvoorbeeld ABBA Trooper is een ABBA tribute band. Of er is ook Je Chante Céline, eigenlijk een van de beste Céline Dion shows die er zijn. En dan in het laatste weekend in augustus is er ook The Minds, die geïnspireerd zijn op The Simple Minds.
0: Ah, alive and kicking. I like it. Johan, dankjewel. En ook zelf ook veel plezier daar in Paradise, hè?
1: Dat lukt in elk geval.
0: Ja, groetjes. Joe.
2: Jouw verhaal.
1: Bye. Nostalgie Plus.

0: Point final voor John Miles en Music. En op welke vakantieplek werd jij onvoorwaardelijk verliefd? Zelf denk ik meteen aan het zuiden van Frankrijk. Maar misschien trek jij liever noordwaarts of je blijft in eigen land. Nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. En als je daar dan toch bent, pak dan ook die eerste 20 voor onze 70's top 1000 onderhanden, want die mag jij nog in de juiste volgorde parkeren voor vrijdag. Twee mooie Fransen voor de prijs van één, zo dadelijk.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.

Ja, Sion Chantet, de klassieke autoroute du soleil is dit jaar door de stijging van de brandstofprijzen zo'n 50 euro duurder. Maar als je het wat rustig aandoet, 110 in plaats van 130 rijden en grote files vermijdt, dan wil het nogal eens meevallen, lees ik. Met andere woorden, vakantiemodus aan. En dat lukte voor Patrick het best aan een visvijver vroeger. Dat was zijn favoriete plek. Ik vis al van mijn 12 jaar alleen. Vertrok meestal om 4:30 ochtends met de fiets de ganse streek rond. Dagtrips met mijn vader uit lang vervlogen tijden. En dat heet dan pure nostalgie. Dankjewel om te delen, Patrick. En veel plezier deze zomer daar fris aan de visvijver.

70 voor Ocean, Put Your Hand in the Hand. Ondertussen worstelt Sophia al een uur of twee met de zonnewering in haar kamer. Ik hoop dat het snel wil lukken daar, Sophia. En sturen ondertussen graag nog een paar heerlijke 70s classics jouw richting uit. Na 8 uur bijvoorbeeld Shabby Tiger, ELO en Mr. James Brown. En we komen helemaal in vakantiestemming met jouw favoriete en waarom niet jouw meest zwoele vakantieplekken.

0: op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Jouw verhaal met Anne Grutman.
6: My thing.
7: Go ahead.
6: I want to get into it, man, you know.
7: Go ahead.
6: Like a sex machine, man.
7: Yeah.
6: Moving, doing it, you know.
7: Yeah.
6: Can I count it off?
7: Go ahead.
6: One, two, three, four.

Mocht hij met vakantie gaan, dan waarschijnlijk een plek waar zelfs de parasols konden grooven en de ijsblokjes zweetdruppels vertoonden. Maar ik wil vooral weten welke vakantieplek jou voor altijd bijblijft en waarom. Met je tenen of je lijf vol in de Middellandse Zee, de Belgische kust of de Ardennen of ergens in de buurt van een Spaans vakantielief, weet ik veel. Jouw vakantieplekverhaal, nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. De Franse charme vliegt ons vanavond alvast om de oren. Hè.

Bijna 5 volle minuten blauwe lucht, maar die vind je tegenwoordig ook probleemloos buiten Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Dat je alles een bekende tegenkomt wanneer je met vakantie bent, dat weet Benny. Na de bloedhete Côte d'Azur trok ik graag naar de Haan aan Zee. De tram bracht ons langs de kust en dan met de kids naar het water toe. Daar draaide het om. En in de Haan kwam ik soms bekende mensen tegen. Armand Pien bijvoorbeeld, onbeschrijfelijke charmant. En ooit zag ik Marva bij de bakker. Ik herkende haar meteen aan haar ogen. Die was ik sinds de jaren 60 nooit vergeten. Benny, daar heb je volgens mij nog wat meer over te vertellen. Het gaat al duizelen, zo lijkt het.

0: 20 plaatsen verlies ook in onze top 1000. Hij strandde op nummer 575. Kan je trouwens zelf nalezen via nostalgie.plus. Monica matchte vrij goed met Vincent op een vakantie, laat ze weten. Maar mijn beste vakanties waren met mijn vriendin Tine. En Gudrun beleefde een vakantie in Luxemburg die bijbleef om een wel heel bijzondere reden. We bellen over een goede 5 minuten.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ja, als je shabby bent of je shabby voelt, dan zit er maar één ding op. En dat is een beetje vertragen, hè. Shabby Tiger en Slow Down uit 1975. Ja, en ik heb Goedroen aan de lijn. En die is met iets heel bijzonder bezig, vind ik zelf. Dag Goedroen.
1: Dag Anne.
0: Jij hebt een heel bijzondere manier, enfin, zo definieer ik het dan graag, zo omschrijf ik het graag, om het cool te houden.
1: Ja, ik hou me bezig met nieuwjaarskaartjes maken. Ja. En andere wenskaarten, dus ook van het gelukkige verjaardag en zo.
0: Ah ja, maar nu ben je in het bijzonder bezig met de kerst- en de nieuwjaarswensen.
1: Ja, vooral dat, want ik heb een serieuze bestelling doorgekregen.
0: Dus. Oh, echt? Ja, ja. En wat gaat er zo allemaal op en met wat werk je?
1: Met gewone kaartjes, dus ik koop karton,
0: ja.
1: Dus in A4 formaat, die snijd ik op maat en dan met plakletters maak ik gelukkig nieuwjaar of een voorspoedig 2027,
0: ja.
1: Of van einde jaar.
0: Ja. En tekeningen of zo, komt dat er ook op?
1: Ja, dat komt er ook.
0: Veel ijs op een dag als vandaag, veel ijs. Ijsblokjes, tropische kerstkaart.
1: Nee, geen ijsblokjes, maar ik zou het wel kunnen gebruiken.
0: Ja, ik denk misschien kan het helpen om heel lang naar een ijslandschap te kijken. Maar goed,
1: ja, voilà.
0: Goedroen, daar bellen we niet voor, hè. Je hebt ons,
1: nee.
0: je hebt een heel bijzondere, ik weet niet of de plek zo bijzonder was, maar het is jij deelt over een vakantie in 1976 die jou om een bijzondere reden heel erg is bijgebleven. Vertel eens.
1: Wel, wij waren in 1976, we waren vertrokken op 14 augustus. Naar Luxemburg met mijn papa, mama en mijn zus, die 6 jaar jonger is dan ik. En een vriendinnetje van mijn zus. En op 16 augustus zaten wij in de eetzaal. En wij zagen op de televisie iemand die gestorven was.
0: Ja, niet zomaar iemand.
1: Niet zomaar iemand. Maar ik wist dat dat een van de promotiemensen was die mijn mama altijd zei van wauw, hè. En
0: je moeder was fan van de man, laten we zeggen.
1: Maar mijn zus en haar vriendin zeiden, welke idioot is er nu weer gestorven?
0: Ja. En...
1: Ik heb niks gezegd.
0: Nee. Want het ging om...
1: Elvis Presley,
0: ja, ja. Ja. En je moeder was grote fan en op vakantie verneemt ze dat hij is overleden.
1: Ja, pas de dag nadien, want wij hebben durven zeggen diezelfde dag dat hij dood was.
0: Ja, ja. En hoe was dat voor je moeder? Want dat lijkt als je... Ja, voor sommige mensen kan dat lijken als ja. Maar ik herinner mezelf dat ik... bij het overlijden van Henny Vrienten, ik ben vermoed ik een beetje ouder als jij, een beetje jonger bedoel ik. Dus want toen Elvis Presley overleed was ik nog heel jong, hè, dus dat is bij mij, ik weet dat dat ook binnenkwam, maar dat is niet zo hard binnengekomen. Toen Henny Vrienten van Doe Maar overleed, was ik, dat was maar een paar jaar geleden. En toen besefte ik plotseling van dat is iemand die heel mijn leven zo bij mij geweest is. Dat was zo evident, van die man is daar gewoon. En dan was hij er ineens niet meer. Dat was toch heel vreemd. Hoe was het voor jouw moeder?
1: Ja, ik denk dat dat bij haar ook erg binnengekomen is. En dat, want ze was dagen nadien heel erg stil. Wat niet van haar gewoonte was. En ik zei van, allee mama, kom aan. Nee.
0: Ja.
1: Ze wou niet meer mee wandelen, niet meer aan activiteiten deelnemen. En, het was zo niet meer mijn mama.
0: Nee, oké. Maar het is daarna nog wel goed gekomen.
1: Ja.
0: Goed. En je zus weet ondertussen wie de king is. Hè? Goedroen? En je zus weet ondertussen wie de king is.
1: Ik denk het wel.
0: Ik vermoed het ook. Goedroen, we gaan hem nog eens erbij halen. Hè. Zeg, ik wens je nog heel veel plezier, succes met de kerstkaarten en de nieuwjaarskaarten. En kunnen we er trouwens krijgen? Of kopen bij jou?
1: Tuurlijk, waarom? Ik kan me altijd bestellen.
0: Oké, okay, dus luisteraars die een kaart van je willen, die moeten maar een berichtje sturen.
1: Stuur gewoon een berichtje naar mijn mailadres en zeg hoeveel ze nodig hebben.
0: Ja, of gewoon naar hier, hè, naar nostalgie.plus of via WhatsApp. Doen we. Ja. En ik stuur het door. Dankjewel, Goedroen, en fijne avond, hè?
1: Fijne avond, dank u.
2: Jouw verhaal. Nostalgie Plus.

Droomvakanties ook voor Ronnie. Liggen ze dicht bij huis met ma en pa naar Blankenbergen, klinkt het. Of lees ik, we gingen met de trein, valiezen en coolbox mee. Later verder gereisd, maar nooit zo gelukkig als toen. En dat niet alleen België, maar ook de Belgen geliefd zijn, wordt nog maar eens duidelijk. Onze Stromae is straks te horen op de nieuwe plaat van Madonna, Into the Groove, zo dadelijk.

Reken maar van yes dat the rain gone is. Johnny Nash and I Can See Clearly Now, 1972. Vakantieplekken vanavond in jouw verhaal, maar verre reizen, dat was natuurlijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hey Anne, mijn ouders gingen in die tijd niet met vakantie, lees ik bij Isabel. Maar als we op zondag gerommel hoorden, dan was het van yes, we gaan naar zee. Breskens bij Katzand, met van die zure gele napoleonnetjes in de auto, weet ik nog. Bij mij en mijn pa zo goed als gesmolten als we dan waren. We maakten daar zelfs een wedstrijdje van in de auto. Om het eerst helemaal weg. Ook heel competitief ingesteld, deze twee, Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus.

Hugo noemt nog het Gardameer. En bij Mariel lees ik Oostenrijk. En ik weet nog van die ene keer Spanje alleen met twee vriendinnen. Daar kwam al snel voor elk een vakantielief aan te pas. En van welke vakantieliefdes weet jij nog? Dat wil ik morgen weten. Maar delen, dat mag nu al, hè? Zeer zeker, want ik ben heel benieuwd. Nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. Op naar Dan Hartman, na een Lonely Boy zo dadelijk en deze Small Town Boy.